beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, we're gonna...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van...

0: 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor naar de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De

0: Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed twee betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen en ook kon niet

0: Worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 acht jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
5: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
6: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
7: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif met onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

Claire. Ja, het blijft een lekkere gauw ouwe toch. Deze van Gilbert O'Sullivan. En vooral dat lachje aan het einde van dat kindje. Gilbert O'Sullivan en Claire als openingsplaat van dit programma. Iedere ochtend tussen 7 en 9. De Veluwe start op. Goedemorgen, welkom. En we gaan weer lekkere muziek draaien. We hebben natuurlijk weer de hoofdpunten uit het nieuws die we gaan behandelen. We hebben weer een aantal vaste items zoals de horoscoop straks om 8:50. We hebben de rode opperse plaat, de Hollandse klomplaat en nog heel veel meer. Vandaag is het 2 september op de kalender. Dus even kijken wat er gebeurde op deze datum en dan een aantal jaren geleden. Nou, in 2011, je weet, ik ben al helemaal een voetbalgek. Het Nederlands elftal behaalt zijn grootste overwinning ooit door in Eindhoven San Marino met 11-0 te verslaan. 11-0. Nou ja, het is natuurlijk ook een voetbalpartijtje van niks natuurlijk tegen San Marino. Ja, dat, als je daar niet van zou winnen zou erg zijn, maar met 11-0 dat was wel erg veel. En in 1939 in de Citroën-fabriek in Frankrijk rolt de eerste 2 pk van de band. In Nederland bekend natuurlijk als het lelijke eendje. In België noemden ze deze auto het geitje. En de Franse naam was natuurlijk De Chevaux. Wie kent hem niet? Mooi autootje, leuk autootje. En af en toe zie je ze nog wel eens rijden op de weg. De Veluwe start op. Goedemorgen. Het weer is vandaag een mix van wolken en zon. In de ochtend valt er in het westen een bui. In de middag ontstaat er in het land meer buien. Het wordt

Ja, het was een heel drama, dit liedje. Tragedy. En toch klinkt het zo lekker vrolijk. De Bee Gees waren dat in de Veluwe start-up. Het volgende. 8 mensen uit Elburg, Barneveld, Voorthuizen, De Glint en Hierde zijn genomineerd voor de Gelderse Waardering 2026. Ze zetten zich in om boeren, voedselmakers en inwoners met elkaar in verbinding te brengen. Karel Bouma uit Elburg bijvoorbeeld is zelf 2 keer genomineerd. En de winnaars worden op 8 oktober bekendgemaakt in Arnhem. Dan is er gistermiddag een boot gezonken op het Wolderwijd tussen Ermelo en Zeewolde. 1 opvarende kwam daarbij in het water terecht. Een omstander wist de persoon uit het water te helpen. Niemand raakte er overigens gewond. De brandweer uit Harderwijk in Zeewolde en de KNRM uit Elburg kwamen ter plaatse. De opvarende is naar de kant gebracht. De oorzaak van het zinken van de boot is niet bekendgemaakt. Nou ja, er zal waarschijnlijk een gat ingezeten hebben in die boot.

0: Het liedje kennen we natuurlijk. Zo, wat een eind. Het liedje kennen we natuurlijk allemaal wel van The Police. En ook Sting heeft het een keer solo opgenomen. Every Breath You Take. En deze keer de uitvoering van Gloria Gaynor. Het is een hit uit 1983, geschreven door Sting. Het nummer dat klinkt romantisch, maar ja, eigenlijk is het niet zo romantisch. Het gaat namelijk over stalking en controle, obsessies enzovoort enzovoort. Maar ach, de melodie is leuk. En deze keer een hele speciale uitvoering dus, namelijk die van Gloria Gaynor. Dit is De Veluwe Start Op.
1: Radio Nunspeet.
0: En hier is Dolly Parton.

Ja, Lucky Lady van Dolly Parton. Ik denk dat ze nog nooit zoveel gedraaid is op de radio als de afgelopen weken. Dat is natuurlijk ook vrij logisch, omdat ze vorige week overleed, deze Dolly Parton. Eens even kijken, wat hebben we hier nog? Even een slokje innemen, want anders dan gaat de stem weg. De renovatie van de voormalige officiersmes op Kranenburg in Harderwijk begint in september. Het monumentale gebouw wordt opgeknapt, beter geïsoleerd en toegankelijker gemaakt. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De gemeente onderzoekt daarnaast of het pand in de toekomst voor meer activiteiten kan worden gebruikt. Welke activiteiten dat worden en wat de renovatie kost, dat is op dit moment nog niet bekend.

0: Verder we starten op met de Beatles en All Together Now. Daarvoor hadden we nog de drie J's en Je zit in mijn hoofd.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

What a Queen. En Don't Stop Me Now. Een bestelbus is dinsdagochtend tijdens het rijden in brand gevlogen op de A28 bij Nijkerk. De bestuurder werd door andere automobilisten gewaarschuwd dat er ook rook uit de achterkant van zijn bus kwam. Hij zette het voertuig aan de kant en kon veilig uitstappen. De brandweer wist het vuur te blussen, maar de bestelbus is volledig verwoest. De bestuurder raakte niet gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

lekker deze van Miley Cyrus en Angels Like You. En ja, zij heeft nog steeds de kans om hele mooie liedjes te schrijven. En dat kun je niet zeggen van deze mevrouw, want die stierf al op 27-jarige leeftijd. Alweer jaren geleden inmiddels hoor. Amy Winehouse, he is back to black.

0: Amy Winehouse en Back to Black in de Veluwe start-up. Een 18-jarige man uit de gemeente Barneveld is zondag, maar gisteren werd het bekendgemaakt, op de A28 bij Staphorst aangehouden nadat hij met hoge snelheid reed. Hij werd gemeten met 181 km per uur, terwijl maximaal 100 is toegestaan. Even later liep de snelheid volgens de politie op tot ongeveer 190 km per uur. De bestuurder had zijn rijbewijs pas sinds 1 juli. Hij moet het voorlopig inleveren en krijgt als beginnend bestuurder een strafpunt. Ook moet hij verplichte CBR-cursus volgen. De kosten kunnen oplopen tot zo'n 2500 euro. Ja, je kan iets te hard rijden, dat is vaak wel het geval. Daar maakt iedereen zich denk ik wel eens schuldig aan. Maar zo hard, 190 km per uur, dat zijn natuurlijk wel getallen die niet normaal meer zijn. En ja, ook niet goed bij nadenken, dat kan voorkomen bij jongeren. En het is natuurlijk levensgevaarlijk, zoals we dat allemaal weten. Johnny Cash op de radio, hier bij Radio Nunspeet en The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, zo'n mooie donkere stem voor iedere radioman. Een beetje een loser is. Johnny Cash was dat en The Ring of Fire. Nou, zullen we dat eens even doornemen? Wat wordt het vandaag? Er is een mix van wolken en zon. In de ochtend valt in het westen een bui. In de middag ontstaan er dieper landinwaarts juist buien. Het wordt 20 tot 22 graden bij een westelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En later trekt er vanuit het westen een gebied met enkele buien over. De minima liggen rond de 15 en 18 graden. Of de minimum liggen tussen 15 en 18 graden. Donderdag is het vaker bewolkt en uit de wolken valt geregeld regen of een bui. Het wordt dan 21 tot 23 graden bij een vrij stevige zuidwestenwind. Radio Nunspeet. Het is misschien wat te voorbarig, maar ach, we zetten hem toch maar in deze plaat van Gerard Cox. Er kunnen best nog mooie dagen aankomen, hoor. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, laten we dat er maar

Ja, dat gaat hard inderdaad. Het is precies zoals je zegt. En je denkt van, ja, mei, ach, die hele lange zomer voor ons. En voor je het weet is het allemaal weer voorbij. Maar wat ik je in het begin van dit liedje ook al zei, de maand september kan ook nog zo mooi zijn. Een liedje overigens geschreven door, en oorspronkelijk geschreven door Nino Ferrer in het Frans. Maar Gerrit Cox heeft een mooie vertaling opgemaakt. En dan heet het, het is weer voorbij, die mooie zomer. Dat geldt ook voor het eerste uurtje wat betreft dit programma. Zometeen natuurlijk terug met het tweede gedeelte van de Veluwe Startop. Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Maar niet met Kiki Dee, maar met ene RuPaul.

0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
1: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
5: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
8: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
7: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Cybers niet.
9: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
7: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
11: Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kleine 10 minuten oponthoud. En de N50 Emmeloord-Zwolle bij Knopend Hattemerbroek ook daar 10 minuten vertraging.
10: Altijd op de hoogte van wat er speelt.

0: het RTV Nunspeet.
1: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
2: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
3: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
4: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl. Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.

0: Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
0: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: dat was Kylie Minogue en In Your Eyes. Welkom bij het tweede gedeelte inmiddels weer van de Veluwe Start-up. En we hadden de knuffelplaat daarvoor natuurlijk. Dat was Reinier Peters en Nooit Meer Weg. Ieder uur kun je deze plaat horen. Welkom bij het tweede gedeelte. We hebben nog zometeen de verjaardagshoroscoop uiteraard. De headlines van het nieuws. De Roy Orbison plaat komt ook nog voorbij. En we vergeten zeker de Hollandse klompplaat niet. En die komt er nu aan. Dat is er eentje van Bob Offenberg. En tot over mijn oren.
1: Radio Nieuwsbeest. Hollands. Herkenbaar.

En dat was hier hoor voor vandaag de Hollandse Klonplaat. Bob Offenberg en Tot Over Mijn Oren. Ja, lekker, deze plaat. En ja, we hebben straks nog meer Nederlandse liedjes. Ik zie nog staan, misschien ook wel leuk. Wolter Kroes zometeen nog. We kijken meer Nederlands. Oh ja, Thomas Berger komt er waarschijnlijk ook nog voorbij. Mochten we er tijd voor hebben. Want we hebben ook nog berichtjes tussen de platen door. Dit is een wat ouder bericht, maar gisteren op de VRMG is het gezet. Twee verdachten zijn woensdag 26 augustus aangehouden op een parkeerplaats in Harderwijk. De politie vond daar in totaal 156 namaak. Parfums. Een deel van die parfums lag al uitgestald op de parkeerplaats. In één auto werden nog meer doosjes gevonden. Het gaat om twee verdachten van 51 en 23 jaar oud met Tsjechische nationaliteit. Ze worden verdacht van fraude en in het bezit van namaakgoederen. De parfums zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De zaak is overgedragen aan een gespecialiseerde organisatie.

0: free.
1: Dat was Paul Simon en 50 Way to Leave Your Lover. En dan het hoogtepunt in het programma. Het is zo rond 9:10. En dat wil zeggen...
2: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
1: Ja, het is weer tijd voor de verjaardagshoroscoop. Mocht je vandaag jarig zijn, 2 september. In de liefde keert de rust terug en dat voelt prettig. Wanneer je een relatie hebt, hoeft er even niets besproken of opgelost te worden. Ben je alleen, dan kun je daar juist prima van genieten. Ook op andere gebieden blijft het rustig. Er staan geen grote verrassingen voor de deur en dat komt eigenlijk goed uit. Je hebt de laatste tijd genoeg aan je hoofd gehad. Langzaam voel je jezelf weer sterker en krijg je zin om meer te ondernemen. Loop alleen niet meteen te hard van stapel. Je hoeft niet in één keer alles in te halen. Door je energie verstandig te verdelen, kom je vanzelf weer op je oude niveau en houd je genoeg ruimte over om te genieten. Dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag 2 september. Mocht je jarig zijn, uiteraard van harte.

Dr. Hoek. Voorheen Dr. Hoek en de Medicine Show. Later hebben ze dat weggehaald. Is het gewoon Dr. Hoek gebleven. En het nummer heette Sharing the Night Together. Ja, ik weet niet of je liefhebber bent van het Eurovisie Songfestival, maar geen goede berichten, want ook Omroep Max gaat de Nederlandse deelname voor het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Omroepbaas Jan Slachter vindt het evenement niet passen bij de omroep en zegt dat de doelgroep er volgens hem niet op zit te wachten. AVROTROS besloot eerder niet mee te doen vanwege de oorlog in Israël. Ook KRO en NCRV, BNNVARA willen het festival niet overnemen. De NPO moet daarom nog bepalen wie de Nederlandse deelneming gaat verzorgen. Nou ja, er zijn natuurlijk nog een paar over. Voor de hand ligt de NTR, dat is een neutrale omroep, en die zou dat zomaar kunnen doen. Of misschien, maar dat klinkt een beetje onmogelijk. Misschien Ongehoord Nederland wel. Ja, die eigenlijk straks het bestel uitgeknikkerd gaat worden waarschijnlijk. Maar die

Het liedje komt op 1995. Wouter Kroes zong het en geen seconde zonder jou. Hier op Radio Nunspeet. En de Veluwe start op. Zometeen de headlines, maar we gooien er nog een Nederlandstalige kraker tegenaan. Hier is

0: Ja, de grote vraag natuurlijk, Thomas Berger. En als je de keuze had. We gaan naar de headlines en daarna heb ik nog een hele leuke plaat uit 1974 voor je. Ja, dat gaat over een... ik zeg er niks over. Je hoort hem zo meteen, wat echt een bijzonder plaatje. En voor de rest nog meer leuke muziek. Blijf luisteren.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 7 kilometer met een kleine 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file. En dat kost je 10 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Met RTV Nunspeet.

0: Ja, grote meneer, deze Roy Orbison. En vandaar dat hij altijd die vaste plek heeft in het ochtendprogramma. De Veluwe start op zo rond 8:30. I Can't Stop Loving You, hoorde je. En dan die plaat waar ik het net over had en waar ik niks over wilde vertellen. Ik wist op dat moment ook even niks, maar het was een liedje. En als ik je dit laat horen, dan weet je ongetwijfeld wat ik bedoel. Ja, die telefoon, die ging altijd... Dat was in die tijd was dat zo. Die telefoon die klonk heel anders als tegenwoordig. Werd ook anders. Nou ja, die werd alleen maar voor bellen gebruikt. En tegenwoordig gebruik je je telefoon nauwelijks nog voor bellen. Maar heel veel andere dingen meer. Maar wie zong dat liedje nou? Dat was Donna Summer. Ja, The Hostage came nog uit 1974. En ze neemt zelf de telefoon op.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo.

0: Yes.
1: Ja, ik had eigenlijk gewild dat er een leuker einde aan dit liedje zat, maar dat was niet zo. In 1974, de tijd van de zeezenders, daar werd hij ook nog veel op gedraaid. Donna Summer hoorde je en The Hostage. Later heeft ze veel meer muziek gemaakt natuurlijk en vooral lekkere discoplaten. Alex van Helen, we hoorden het net in het nieuws ook al, maar toch nog eventjes. De drummer van de Amerikaanse rockband Van Helen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls. Van Helen was daarvoor speciaal overgevlogen uit de VS. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Helen, die bijna 50 jaar bestond. In 2020 stopte de band toen Eddie overleed. De broers Van Helen brachten hun eerste levensjaren door in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde hij het gezin naar de VS. Alex van Helen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met Nijmegen. Ik ben de stad erg dankbaar. En even een klein stukje van een grote hit van ze. Vooral dat begin is wel aardig. Dat ging namelijk... even kijken, waar heb ik hem ook hier? Zo ging dat. De band Van Helen en daarna gaat het verder. Maar eigenlijk niet zo geschikt voor dit programma. Dan krijg je toch in mijn ogen een heleboel herrie. Maar het is wel een legendarische band. Dan Toto maar en Stop Loving.

Dat was Toto. Oh ja, die kon er ook wat van met knerpende gitaren. Maar ach, melodieus zit het erg mooi in elkaar. Stop Loving You, hoorde je. Nou, dat doen we nog eventjes, het weerbericht. Vandaag is er een mix van wolken en zon. In de ochtend valt in het westen een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist buien. Het wordt 20 tot 22 graden bij een westelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later trekt er vanuit het westen een gebied met enkele buien over. De minima liggen rond de 15 en 18 graden. Donderdag is het vaker bewolkt en uit de bewolking valt dan regen of een bui. Het wordt 21 tot 23 graden bij een vrij stevige zuidwestenwind.

Hallo Grove en Harder to Fake It hoor je hier in de Veluwe start-up. En de Rolling Stones hebben een nieuw album uitgebracht. En op dat album, daar staat ook een... er staan een heleboel leuke liedjes op. Maar dit nummer is toch een beetje verrassend. Want als je het begin hoort, dan weet je eigenlijk al direct over welk nummer het gaat. Van Amy Winehouse inderdaad. You Know I'm No Good. In de versie van de Rolling Stones.

liedje gemaakt door Amy Winehouse. En zij bracht het uit in 2007 en stond toen op haar album Back to Black. En dat nummer dat heb ik in het begin van het programma ook al gedraaid. De Rolling Stones dus. En het staat op hun nieuwe album Foreign Tongues. Dit was hem alweer. Het programma dat heet De Veluwe start op. En zometeen volgen er uiteraard nog meer programma's. We hebben straks Roy natuurlijk. Roy met De Veluwe start op. Wou ik zeggen. Maar met ochtendkracht. Ik heb het even opgeschreven hier. Want al die titels van die programma's, ik haal ze zomaar door elkaar. En dat deed ik dus toch. Maar ochtendkracht zometeen met Roy. Ik bedank je voor het luisteren. En morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering van dit programma. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van.

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Agrotuin en dier. Een uitgebreid assortiment voor de

0: Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
4: U droomt misschien al jaren van een mooie camper. Maar door de bomen ziet u het bos niet meer. Kom dan eens naar Broekerenk 33 Het Loo in Oldebroek. Daar vindt u volle campers met een keur aan campers. Nieuw of jong gebruikt. Alkoof, integraal of een buscamper. Tegen zeer scherpe prijzen. Laat nu uw droom uitkomen en geniet van vrijheid, blijheid in een camper van volle campers. Onderhoud, service en garantie om de hoek. Dat geeft het veilige gevoel. Fobbe Campers, Broekerenk 33, Het Loo in Oldebroek. Op bedrijventerrein Stuyvesant.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
6: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
7: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong, symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem.

0: je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wieg om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angélique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

non-stop brons. Gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid. Van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en een opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump, in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Berghuim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. En zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De locatie.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: op A1 Radio. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en twee agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan. Die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. En voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Meerdere stroomleidingen vielen uit, waarschijnlijk door opzet. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op...

0: York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen. Drive.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest

0: Onderweg naar de stad Amman in Jordanië, in Nuweiba, zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. En de verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jetten de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verbruikt.

0: toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld,

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar direct openbaar maakt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. En de zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven, in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de

0: ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
3: AE Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. En een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft van het land af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort.

0: Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.

0: What you say.
1: Lekker hoor.
0: Leo Sayer.
1: Zo'n uur lang niks op de radio.
0: Ik vond het wel heerlijk even een non-stop uurtje. Ja. Zullen we het komende uur door de muziek tussendoor gaan praten? Dan gaan we dat ook uitzenden.
1: Ja.
0: En dan gaan we schakelen met de voetbalvelden. Want Sander is bij Sparta Nijkerk. Die speelt dat kwalificatie voor het bekertoernooi. Tegen Wenderaai.
1: 2 september is het alweer.
0: Het
1: hè?
0: Is de Carsten en John Sportshow. Zometeen komen we eraan naar het nieuws.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wiegen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaja Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Dit is Sportmatinee.
0: En dit is A1 Radio. En normaal gesproken is het een groot gekkenhuis hier. Want dan begint de Karsten. We zitten eigenlijk midden in de Karsten en John Show. En maar het verplaatst zich nu een beetje naar de voetbalvelden. Want ja. Er wordt gewoon gevoetbald. Het is voetbalavond. En wat is er allemaal wel niet aan de hand? Sparta Nijkerk treedt vanavond aan in de kwalificatie voor het bekertoernooi. En de tegenstander is Wenderaai. Daarom zo meteen even op deze zaterdag een nummer van Rowan Hazen. Het leek me wel aardig.
6: Ja, zeker.
0: En op het veld, want we gaan even schakelen, vandaar deze tune op de achtergrond. Schakelen naar Sander, onze verslaggever. Sander, goedenavond. Ja, ik heb alles goed. Ik heb alle knopjes nu goed staan, dag, Van Dijk. Moet je maar kijken, hij staat op het goede knopje. Zit hij op een ander telefoontoestel? Hallo, Sander, ben je daar? Karsten is er ondertussen op de achtergrond. Ja, gaat nu echt naar de zender? Sander! Fantastisch!

0: de eerste kans voor de bezoekers al noteren. Het was een semi-lange bal die erdoor ging. En het werd uiteindelijk niet heel erg gevaarlijk. En daarna was het Sparta die gelijk in de aanval trok. Het was over de linkerzijde van het veld Kooi dat die doorbrak. Werd neergelegd en het was een gevaarlijke vrije trap die hard en laag door Tim Pieters op de keeper werd afgeschoten. Ja, zo al met al hebben we een best leuke openingsfase waar we nu 5 minuten op de klok zien. En dat Sparta Nijkerk die weer een nieuwe aanval gaat zoeken over de linkerzijde van het veld naar Tim Pieters. Draait de bal met rechts voor. Wordt verlengd. Kan opgevangen worden door Sparta. Smaak. Kan het wel net niet controleren. Dat is jammer. En Kooi daar schiet hem dan maar in paniek over de zijlijn. Nee, hallo Venray heeft zich laten zien hier op de Ebbenhorst. Sparta Nijkerk probeert de touwtjes in handen te pakken met een vertrouwde basisredder vanavond. Hier in de eerste ronde van de KNVB-beker. Er zijn bijna 6 minuten gespeeld. De stand is 0-0.
1: Dankjewel Sander. En zometeen gaan we gewoon weer schakelen met Sander vanuit Sparta Nijkerk.
2: En zoals beloofd, even een track van Roanesse. Ja, het kwam zo in me op en ik vind het een prachtig nummer. Ze gaan de wereld over in allerlei voertuigen en hebben ze een nummer bij bedacht ook.
3: Onder mee, hier het land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12.

0: Een auto, een vliegtuig, een trein en een boot.
1: Een boot.
0: En een boot en een trein en een boot. Als ik ben nu gesloot. Nee, het is maar echt waar. De mannen van Roanesse gingen op reis. En ja, als je zanger bent en songwriter, dan heb je de vreemdste dingen die je kunnen inspireren. En het waren gewoon voertuigen.

0: sommigen die dachten van... Die zorgden dat dit lied ontstond. Zet ze op een rij, doet er een pianopingel onder. En je hebt een lied. Nou, Karsten en John, aangenaam. Wij laten ons ook inspireren in het dagelijks leven. Wij schrijven dan geen muziek, maar we schrijven daar gedichten over. Want dat vinden we leuk. Je kan het doen tijdens Sint en Kerst. Maar je kan ook het hele jaar gedichten maken. Dat hebben we een beetje zo verweven in het radioprogramma. Dus mocht je net zijn ingeschakeld en je denkt van... ja, maar kom luisteren voor die voetbal. Daar gaan we ook zeker straks weer naar terugschakelen. We houden natuurlijk contact. Maar eerst even onze legendarische rubriek... zodat je een beetje met ons kan kennismaken. De gedichtkast. En dan hebben we de jingles. Hebben we laden jingles bij en dat klinkt allemaal prachtig. Kijk, gedragen. Om een beetje in de stemming te komen die daarbij hoort.
1: Mooi, John.
0: There we go. Ja, dat is toch netjes. Ja, oh, ja, de Karsten. Telefoon gaat. Hey,
1: De telefoon gaat.
0: Oh, jongens.
1: Hallo, met wie?
0: Ja, hebben we telefoon?
1: De razende reporter. Telefoon. Is op een tel 1.
0: Tel 1, oh nee, dat is de telefoon die...
1: Even snel, tel 1, John.
0: Tel 1, ja, ik heb hier tel 1, ja. Oké, doet hij het ook? Dan is nu de vraag, zitten we in de uitzending?
2: Doe je het?
0: Nee. Nee, hij moet...
1: Hallo,
0: oh jee, hoe
1: zeg
0: gaan
1: het
0: we
1: maar,
0: dit,
1: Sander.
0: Ja, Sander.
3: Ja, met 10 minuten op de klok is het een fantastische voorzet... vanaf de linkerzijde van Tim Pieters. Tweede paal, Kasie van Jesper van Dalen. Het is hier 1-0 na 11 minuten spelen op de Ebbers.
1: Hoppakee! Voor Sparta dus. Voor Sparta.
3: Jazeker.
1: Ah, spreek je zo, Sander.
3: Tot straks.
0: Nou, we zitten er toch weer bovenop. Het heeft ook wel weer wat. Gewoon dwars door de uitzending. Dus dat past bij de show.
4: Karsten en John.
1: Hey, John.
5: Ah, ja, zeg eens maar, bitte, mijn fräulein.
4: Hebben bizar gedachten.
5: Hoe zo?
4: Die zijn niet te rijmen.
5: Dat rijmt niet

0: gedicht kan.
1: Zal ik eerst of jij?
2: Jij mag eerst.
1: Okay.
2: Ja.
3: Jezus. Sorry, Barneveld.
2: Ja.
3: Wat een drukke dag. Ik kan het gedicht 1 keer overslaan als het mag. Ik race vandaag echt van hot naar her. Gisteren Harderwijk in Arnhem, lekker ver. Vandaag de Bilt in Harderwijk. Dat is veel in de auto voor deze Van Dijk. Nu bij de radio en morgen ook. Vrijdag mensen trouwen, daarna ben ik een spook. En dan weet ik eindelijk weer wat weekend is. En dan ga ik je volgende week vertellen, is dat een gemis?
1: Ja.
3: Of ik dat heb gemist, dat kan ook.
2: Prima.
3: Prima.
1: Ik heb ook een gedichtje.
2: Ik heb nog een applaus voor je klaargezet.
3: Ja, ja,
2: lekker verdiend.
3: Ik heb verder rest nog maar 1 gedicht. Zal ik die ook maar gelijk doen?
2: Ja, dat doen we meteen. Dat is
3: ook voor die. Dan doe jij er straks er gewoon nog eentje.
2: Is goed. We hebben nog tijd zat. Die wedstrijd duurt nog lang.
3: Ja, dat is waar. Blijf heel die wedstrijd zitten?
2: Ja, dat weet ik niet.
3: Ja, ik ook niet.
2: Je moet toch uitgezonden. Iemand moet het uitzenden.
3: Ja,
2: iemand moet achter dat mengpaneel zitten.
3: Op het eind van een bruiloft zeg ik altijd wat tegen de bruidspaar natuurlijk.
2: Ja, jij bent babs, ja.
3: Ja, klopt, ja. Ja, precies. Trouwend daar. Blijf elkaar respecteren. Want van elkaar kun je veel leren. Geniet van de dag. Geniet van elkaar. Geniet samen. Nog voor een heel jaar. Dames en heren, mag ik nog 1 applaus voor de bruidspaar.
2: Het is wel. Je ziet het niet aankomen. Hoe zeg je dat ook weer?
3: Verlassen.
2: Verrassend. Ja.

0: radiostation. Oh, en we zijn tot 9 uur bij, of ja, eigenlijk misschien nog wel langer, want die wedstrijd gaat natuurlijk gewoon door van ja. Nijkerk tegen Wenray.
1: Ik ben bang 10 uur.
0: En ik dacht, weet je wat, ik blijf een beetje in het thema met dat potje voetbal. En ik wilde, oh, dat is een heel andere versie, wacht even.
1: Ik wilde eens... Oh, ik ga achter de knoppen, John. Het is klaar. Je bent te vaak verprutst.
0: Nee, ik wilde een voetbalhit draaien. En daar is dit ook een voorbeeld van. Ah, we gaan eigenlijk best wel... Niemand heeft het door dat het een beetje anders loopt. Nee, J.O.S. Days vond

0: Ja, die zag ik niet aankomen. JOS Days van de NIT. Dat is de band die je vooral kent van de Dutch Mountains, weet je wel. Dat
1: in
0: de
1: Dutch Mountains.
0: Mountains. Maar die zanger, die zat in zijn jeugd, die woonde in Amsterdam.
2: Nee, dat vond hij maar niet, hè?
0: Oeh, jij bent al scherp.
2: Ja.
0: Ja. En die zat op voetbal. En zoals wel meer. En zijn hele familie zat op voetbal. Hij zat in een voetbalfamilie. En alleen iedereen kon eigenlijk gewoon echt wel heel goed voetballen. En hij totaal niet.
2: Oké.
0: Dus, maar toch blijft dat. Ik weet niet hoe jij dat hebt vroeger met sport. Ik heb ook in een voetbalfamilie gezeten. En een lokaal een aardig balletje meegetrapt. Tot zaterdag derde klas. Maar als je dat je halve leven doet. Of halve leven in mijn geval. Tot mijn 20ste. Het waren wel tijden. Het waren wel tijden dat je denkt. Ja, dat zijn herinneringen. Daar groei je mee op. Dat is toch wel fantastisch.
2: Ik heb nooit gevoetbald. Maar Sander, heb jij ooit gevoetbald?
3: Ik doe nog steeds een poging trot.
2: Ja, dat snap ik. En hoe gaat je dat? Zit je bij Sparta?
3: Ik ben weer terug dit seizoen. Oh. Of aankomend seizoen. Ja, dit seizoen.
2: Maar zat je ook bij PEC Zwolle?
3: Nee.
0: Oké. <Okay.
3: laughs> Nee.
0: Sander zit in het bierteam nu, denk ik.
3: Ja, dat klopt helemaal. Ah. Daar ben ik wel heel goed in.
2: Nou ja, Sander is vanavond voor ons bij Sparta, Veenraai, ja. SV, Veenraai.
0: Pingel, want... komt de tune, komt niet een sportmatinee. Oh. We moesten even de sportmatinee tune
2: starten. En om
0: 8
2: uur zijn ze begonnen. En als het goed is het nog steeds 1-0 voor Sparta, toch?
3: Ja, dat klopt helemaal. Maar nu precies 20 minuten op de klok slaat. En er een grote kans daarna nog eens geweest voor Sparta Nijkerk om de tweede er al binnen te schieten. Maar het was Tim Pieters die even besluiteloos was nadat hij de keeper al voorbij was. Oh. En het was Jesper van Dalen die de lat nog een keertje raakte. Na echt een hele mooie paas vanaf het middenveld. Hij nam de bal een beetje op zijn Van Bastus. Op de pantoffel. En die bal viel bovenkant lat net eruit. Dus dat was echt jammer. Dat was echt een mooi goal geweest.
2: Balen voor Van Dalen. Okay.
3: Ja, balen voor Van Balen, dat kun je wel zo zeggen. En dat ik ooit nog eens een keertje Sparta Nijkerk en Marco van Basten in één zin zou proppen. Ja. Nou, die kan ik ook weer afstrepen. Ja, nee, het is wel Sparta die de touwtjes hier in handen heeft. Het zijn de gasten uit Veenraai. Nou, ze spelen ook een divisie lager dan Sparta, die het af en toe echt wel proberen. Maar het dan wel moeten hebben van fouten vanuit de Sparta-verdediging of het middenveld om een beetje richting gevaar te komen. Maar het is Sparta die de wedstrijd echt wel naar zich toe trekt. 21 minuten staan er inmiddels op de klok. Het is 1-0, maar het had al zeker 2-0 kunnen staan. En het is nu wel even opletten als de lange bal zit rechtsback van Veenraai. Maar die bal wordt vakkundig over de zijlijn gewerkt door Koida. Nee, het is hier 21 minuten onderweg. De stand is 1-0.
2: Dankjewel Sander, dan komen we op minuutje 35 wel weer bij je, denk ik.
3: Helemaal goed, hoor je straks.
2: Yo!
4: Radio. Goedenavond.
5: Hallo. Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: En je luistert naar Karsten en John, de special sports edition, want er wordt gevoetbald.
2: Maar ik heb zometeen ook wat spelletjes hoor.
0: Ja, dat moeten we ook doen.
4: De stem van jouw regio.
5: AE Radio.
2: Want ja, we hebben vorige uur natuurlijk helemaal niks uitgezonden, dus misschien moeten we dat even inhalen met wel lekkere knijters.
0: En goede muziek.
2: Oh, dit klinkt old.
0: We gaan even naar Frankrijk. We waren in Limburg beland. Is dat ook niet ver meer. Dat doen we ook nog gewoon even. Ja.

0: A1 Radio, je hoorde Maggie Reilly, die zingt dan. En Mike Oldfield maakt muziek. Zo hebben ze dat een beetje verdeeld. Je hoorde Two Friends. Bij de Karsten en John Show, waar Karsten op dit moment live de studio binnenkomt lopen. Hij is in de keuken geweest en hij had trek. Ja, Karsten is natuurlijk... Jij trekt dat dan niet. Dat uurtje, we hebben een anderhalf uur radio gemaakt. Er moet gegeten worden. En hij zegt, ik ga de laders opentrekken bij A1 Radio. Kijken wat er ligt. En wat heb je meegenomen? Wacht even. Hij haalt iets tevoorschijn. Het komt uit een zakje en het is...
1: Thee.
0: Het is thee. Een theezakje en water.
1: Ik heb een kopje thee.
0: Wat een armoede.
1: Persik mango.
0: Oh, dat is nou wel gezond. Ze hebben wel aan je vitamines gedacht.
1: Ja, ik kan er een week weer vooruit, hoor. Persik mango, mensen.
0: Weet je wat ik laatst gehoord heb?
1: Nou.
0: Als je een theezakje erin doet, dan moet je wel op techniek, dat moet goed gaan.
1: Oh ja, je moet hem erin hangen. Je mag niet teabaggen.
0: Je mag niet dompelen, precies.
1: Ja.
0: Wij Nederlanders zijn dompelaars.
1: Ja,
0: en dat is niet goed.
1: Nee.
0: Dat wordt te waterig. De thee kan zich niet goed erin trekken.
1: Ik vind het ook niet erg om een beetje waterige thee te hebben, hoor. Jij wel?
0: Nee, nou, eigenlijk ook niet.
1: Nee.
0: Maar ik heb wel dat ik soms het theezakje te lang erin laat zitten en dan wordt het bitter. En daar hou ik niet van.
1: Ja.
0: Hey, wist je, Karsten? Ik ga jou even verrassen.
1: Ja.
0: Ik heb er is ook een liedje bij. Het is een nieuwe rubriek.
1: Oeh, heet door water, hoor.
0: Oeh, is hier is wel heet. Nee. We zijn aangesloten op een gijzer. Dat dan weer wel. En ik verbaas mij wel vaker over dingen. En dat gaat voornamelijk over dingen in de supermarkt.
1: Ja.
0: En daar heb ik een soort... Ik heb me weer zitten verbazen.
1: Jij gaat altijd naar die winkel. Als je ervoor staat, dan denk je, aha.
0: Precies.
1: Oké. Okay.
0: En ik had een soort aha-erlebnis.
1: Een Jumbo van een winkel is het, hè?
0: Ja.
1: Of is hier een beetje Lidl?
0: En toen kwam ik Dirk ook nog tegen.
1: Oh,
0: liep ik gewoon tegen het lijf.
1: Al die mensen, joh.
0: Ja, hey, luister, moet je horen.

0: Nou, ja, niks meer mis met jouw ego, denk ik.
1: Dat is dus de jingle. Ja, hij is wel eigenlijk van hem ietsje over de top.
0: Ja.
1: Maar ja, ik kreeg er ook niks beters uit. Dit is het gewoon geworden.
0: Ja.
1: En nu heb ik het verhaal.
0: Oké.
1: Maar ik weet niet of ik dat nog moet doen, want de jingle was eigenlijk al leuk genoeg.
0: Je komt er niet overheen, denk ik.
1: Nee, dat is
0: inderdaad zo. Ik ga het volgende week het verhaal doen.
1: Even een spanningsboogje neerleggen. Is nog iets met voetbal nog aan de hand op de achtergrond? Want Nijkerk is aan het voetballen natuurlijk tegen Venray. Ik kan ook dat. Maar ik kan misschien nu toch maar mijn verhaal uit wat mij opviel in de supermarkt.
0: Doe het binnen een minuut. Ik zet een timertje.
1: Ja, zet jij het? Ik kan het. Let op. Maar het hangt er ook vanaf of jij.
0: Weet je hoe lang een minuut is?
1: Ja, het hangt er ook vanaf of jij er niet doorheen klet.
0: 60 seconden.
1: Oké. Nee, ik moest toiletpapier hebben. En dan kom je bij de toiletpapierafdeling en dan pak je zo'n familieverpakking. En dan gebeurt het. Daar staat tegenwoordig op die verpakking het volgende. 12 is 18 rollen.
0: Ja.
1: Heb je dat wel eens gezien?
0: Ja.
1: Ja, heb ik kortsluiting.
0: Ja, dat zijn dikke rollen.
1: Luister, maar ik ga dan ook tellen. En wat blijkt, het zijn inderdaad 12 rollen.
0: Ja.
1: Maar niet 18.
0: Heb je de velletjes geteld per rol?
1: Ja, maar dat is het dus. Licht zitten. Waarom dan?
0: Ja,
1: dus daar verbaas ik mij dan over.
0: Er zitten meer velletjes op een rol.
1: Er zitten meer velletjes op een rol.
0: Want ik koop ook wel eens wc-rollen bij de Action. En dat zijn hele smalle, kleine rolletjes. Ja, dan heb je 17 rollen per week nodig. Als je van die dikke rollen hebt, heb je er maar één per week nodig.
1: Maar wat
0: nodig.
1: Is nou de referentie? Hoe bepaal je nou dat het 18 rollen zijn?
0: Wat een gemiddelde rol is. Hoeveel velletjes erop zitten.
1: Maar is dit nou terug te voeren op de rol die het dan vroeger was?
0: Ja.
1: Toen het gewoon een aantal rollen was?
0: Of 5 seconden.
1: Of gaat het terug naar... Nou, ik heb daar heel veel moeite mee. Ja, ga verder. Ja,
0: uiteindelijk gaat het niet om de rol, maar om de hoeveelheid drol.
1: Oh, nu is die timer.
0: De wekker is klaar.
1: Ja, ik had helemaal hier een theorie bij, ook hoe dat komt en hoe je het oplost.
0: Oh, vertel.
1: Nou, ik dacht eigenlijk, van is het dan niet slimmer om in plaats van 12 rollen dan ook daadwerkelijk 18 erin te doen?
0: Ja.
1: Want dan lijkt het een grotere verpakking.
0: Ja.
1: Want dan heb je zeg maar 50% meer papier op je rol.
0: Ja.
1: En dan moet je de prijs ook gewoon gaan verhogen met 50%. Dus dan lijkt de verpakking groter. Dan betaal je er meer voor. Maar netto heb je dus eigenlijk dan minder wc-papier. En dat is commercieel gezien super slim. Want dan gaan mensen intrappen. En hier heb ik echt serieus over nagedacht. En ik dacht, dan noem ik dat. Dan heb ik daar een term voor. En misschien wordt dat ooit nog wat. Dan noem ik dat krimpflatie.
0: Oh! Ik dacht, met John's rol veeg je het rol.
1: Nee, je gaat nu de marketingkant op. Ja, dat is voor marketing ook. Hier zit wel een concept in.
0: Ja, een concept. Ja. Ik denk het ook. Leuk, John.
1: Ja, je hebt er mooi doorheen gekletst, dus het is inderdaad niet gelukt in de minuut.
0: Nee.
1: Maar het was een leuke rubriek en een goede jingle, toch?
0: En waar gebruik jij die wc-rollen?
1: Waar?
0: In our house.

0: ons huis.
1: Dit is Sportmatinee. Oh. Sportmatinee met uitslagen en standen.
2: Juist. Sportmatinee met uitslagen en standen. John Molenaar is ondertussen... We zijn even gedraaid, verdraaid. Dat vonden we leuk om even te doen. Nee, want dan kan...
3: Zeker, ja.
2: Want dan kan John even bellen met de...
4: Ja, Sander heb ik opgebeld, hoor.
2: Sander, ben je er weer in het kasteel van Nijkerk?
5: Ja, zeker, ja, zeker. Ik heb mijn plek niet verlaten.
2: Kijk, en hoe heet dat stadion eigenlijk van Sparta, Nijkerk?
5: De Ebbenhorst.
2: Ah, de Ebbenhorst. Ja, dat is waar, ja. Hoe is de stand?
5: Nog steeds 1 tegen 0.
2: Kijk, en is er nog iets bijzonders gebeurd?
5: Ja, best wel wat kansen voor Sparta. Bal op de paal, net langs, een paar goede corners. Dus,
2: dus we zijn
5: wel weer wat
2: bezig
5: te vertellen.
2: Ja, we zijn lekker bezig. Ja. Ga je gang.
5: Ben ik live?
2: Je bent we zitten er
3: nee,
2: meer in.
3: Nee, we hebben dat niet uitgezonden, maar we gaan nu wel uitzenden, vanaf nu.
5: Oké, nou, dan zijn we er weer vanaf de Ebbenhorst in Nijkerk. Waar het nog altijd 1 tegen 0 staat na 37 minuten spelen hier in de eerste kwalificatieronde voor de KNVB-beker. Vandaag overleven, over een paar weken nog een rondje en dan kunnen we weer echte kanonnen gaan loten. Nee, de Sparta die dicteert. Sparta die voetbalt aardig wat kansen bij elkaar. Het was net Thomas Buiting met een ontzettend grote kans, maar die bal werd op het allerlaatste moment nog goed verdedigd en aangeraakt. Dus die bal ging net voorlangs. Keerde kans van de paal voor Sparta Nijkerk, voor de goede kans van Venray. Daarnaast nog een serieuze kans voor Jorrit Vliegen na een minuut of 28, 30 minuten spelen. Die toonde hoog boven iedereen uit, maar zijn kopbal miste net de tweede paal. Dus die bal ging voorlangs. Nee, het is Sparta die echt op zoek is naar een tweede doelpunt. Die het spel dicteert, maar moet oppassen voor de snelle uitbraken van de gast uit Venray. Zoals er nu ook er eentje is, over de linkerzijde van het veld. Het is nu opsluiten, wachten, bal weer teruggelegd. Tweede lijn, Venray in de aanval. Zoek een bal naar de zijkant, rechtsback gaat erover. Komt hij voorzet? Toch niet. Oh, daar werd ook ik even gefopt. Bal op de achterlijn. En het is Bouwman die de bal makkelijk kan vangen. Gaan we eens even kijken of Sparta snel uit kan gaan breken. Nee, er wordt gekozen voor de rust. Via Betsema. Nee, het is Sparta die de slag slaat. Het is Sparta die het spel dicteert. Het staat helaas nog altijd maar 1 tegen 0. En het is voor de Spartanen zaak om in de komende 7 à 8 minuten tot de rust de 2-0 op het bord te brengen. Want anders kan er wel weer een hele oude voetbalwet in werking gaan. Maken ze zelf niet af, dan kun je die deksel keihard op de neus krijgen. En dat hebben we de afgelopen 3 weken al een paar keer gezien. Vanaf hier tot nu een onbezorgde avond op een goed gevulde Airborst. Het is Sparta tegen Venray, 1 tegen 0 na 40 minuten spelen.
1: Dit is Sportmatinee.
2: Nou, ik vind het haast professioneel, behalve dan dat de telefoon er nu op wordt gegooid. The sky is the limit, zou ik zeggen, ja. For you and I. Dit is dus Hallo Venray, 2 feet op A1. Even een echte versie doen maar. Ja, die andere is trouwens ook niet uitgezonden.

0: de neef van Karsten en hij doet het heel slecht.
1: Hallo Vera.
2: Ja.
1: Ja, speciaal in het thema, want Sparta Nijkerk moet het opnemen vanavond. Neemt het op tegen SV Venray.
2: En het is 1-0, dus ze doen de...
3: Turbo op de turbo.
2: Ja, en dat gaat behoorlijk goed, dacht ik zo.
1: Ja, midden in de Karsten en John live sportshow op ja. A1 Radio. Ja,
2: waar het wel uitgezonden wordt op dit.
1: In de wijde... Oh ja, maar Nijkerk en Barneveld en omstreken.
2: Hoppakee.
1: Als je nu op de A1 misschien wel in je auto zit... of zelfs de A28 zijn we te verstaan. En helemaal nog noordwaarts. Ik hoorde laatst iemand, die was in Baren.
2: Waar? Het ongelooflijk.
1: Barn to be alive. Daar, ja. Zelfs daar waren we te horen.
2: En als je nou dus een kind krijgt in Baren... noem je dat dan ook zo?
1: Ja, dat lijkt me wel een dingetje.
2: Baren in Baren.
1: Baren. Dat zeiden ze bij Gianni Romme vroeger. Ken je die schaatser nog?
2: Ja, Gianni Romme.
1: Die komt uit Maden.
2: Ja?
1: Dus had je zo'n spandoek. Maden in Maden.
2: Oh!
1: Hey.
2: Wow!
1: Complimenten.
4: En dan nu iets nieuws.
2: We gaan gewoon lekker eens een keer wat andere dingetjes doen dan normaal.
3: Moeten wij nu niet zo praten?
2: Oh ja, dat is
3: op de radio. Met onze jaren 60 stem, of jaren 30 natuurlijk, het Polygoon-journaal.
2: Ja.
3: De Karsten en John Show met Karsten van Dijk en John Molenaar.
2: Vanuit dit prachtige matinee, ook Mattia.
3: Ja, de Witte Toren van Nijker. Thans, waar zijn live uitzenden op de regionale radio.
2: Ja, ik zet deze muziek op omdat we dan een plaatje gaan draaien. Maar het mag best iets hipper. Ja, laten we het gewoon iets hipper doen.
1: Oh ja, jij upgrade gewoon even die tune hier.
2: Upgrade even de tune.
1: Ja, wat ben je van plan? Wat ben je allemaal van plan?
2: Wat ben ik van plan? Ik had vorige week jou kennis laten maken met Tupac.
1: Ja, Tupac, ja.
2: En afgelopen week was hij in het nieuws.
1: Ik wilde jou nog appen.
2: Ja.
1: Hij was in het nieuws op mijn teletext-app. Daar stond gewoon Tupac.
2: Teletext
1: 101. Daar stond Tupac inderdaad.
2: Je had een Tupac, hè?
1: Ja, want wat was het? De dader van de schietpartij is opgepakt.
2: Ja, klopt. Hij had zelf een boek geschreven. En hij dacht, hij was gewoon zo dom eigenlijk om te bekennen in een boek. Daar komt het uiteindelijk gewoon
1: vrij,
2: op neer.
1: Ja, maar dacht hij misschien van... niemand leest dit boek of ik schrijf het van me af. En oeps, het is een boek geworden.
2: Ja,
1: het is uitgegeven. Oh, kak, dat had ik niet moeten doen.
2: Ik heb echt geen idee wat daar is misgegaan.
1: Een raar verhaal, ja.
2: Raar verhaal, inderdaad, ja.
1: Maar je hebt me kennis laten maken met Tupac. Hoewel, ja, wie kent hem nou niet? Changes is natuurlijk een bekend nummer. En Hoi Moeder heeft hij ook gemaakt. Hi Mama. Dear Mama. Ja, ik zit er echt bovenop.
2: Je zit er middenin.
1: En middenin. En ik ken al die hits van hem zo natuurlijk. Ik ken alle andere hits ook. Geen idee.
2: Helemaal niks, hè?
1: Nee.
2: Dus het is er tijd voor, denk ik.
1: Oh. Ja, cd'tjes.
5: Keuzestress.
1: Welke van de twee gaat het dan worden?
2: Ja, dat mag je kiezen.
1: Leuk idee.

0: niet over de muziek heen.
1: Nou, John Molenaar.
2: Karsten van Dijk.
1: Komt u maar. Draai aan het rad.
2: Ja.
1: En wat wilt u horen?
2: Doe maar CD 1.
1: Ja, hij zit erin.
2: Oh, dat heb je snel gedaan.
1: Welke track heb je zin in?
2: Ik heb track in nummer 3. Welke van zijn klassiekers komt er af vanaf het schijfje?
1: Komt hij wel of komt hij niet?
2: Wat is dit nou weer?
1: Nummer 3. Oh, wat?
3: Nummer
2: 3. Oh, alles gaat. Die circus tune heb je ook nog erdoorheen.
1: Change. Shit.
4: I ain't mad at you.
5: Change is good for any of us.
4: Zo heet de plaat.
2: Oké. Okay.
4: I ain't mad at you.
2: Dat is heel anders, dan wat we net hoorden.
1: Ja, dit is eigenlijk een hele relaxte plaat.
2: Oh.
1: Dus ik ga hem ook al even vanaf het begin doen. Maar waarom is dit allemaal zo hard? Niemand die het snapt. Nou, we moeten ook even tussendoor zeggen. De studio valt eigenlijk
2: uit elkaar.
1: Valt ongelooflijk uit elkaar hier. Dus misschien moeten we dat eerst even bespreken.
2: We zijn echt aan het werk.
1: Ja, we zijn.
2: Dat is ook wel een keer.
1: Ja,
2: dat moet ook niet te makkelijk gaan allemaal in het leven.
1: Keihard aan het werk. En dan kom ik ook nog allemaal leuke muziekjes ineens tegen. Waarvan ik denk, hé, wat leuk. En dan denk ik ineens, nee, ik heb daar geen zin in. Ik pak een orgel.
2: Maar iedereen, wacht even. Iedereen zit nu klaar voor Tupac, voor dat nummer. En dan ga je, wat ben je allemaal aan het doen?
1: Het lijkt wel een water met Bama. Nee, we gaan Tupac luisteren.
2: Ja, precies. Er moet wel een beetje structuur in zitten.
1: Strak in de gek.
2: Strak in de gek.
4: Ik ben niet boos op je, John.
6: Maar teleurgesteld.
4: I ain't mad at you.
6: All right.
5: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: ik zei het al, John, ik ben niet boos op je, hoor.
1: Nou, ik moet zeggen, ik dacht van Tupac dat hij altijd boos was en gangster rapper. Maar dit is toch hartstikke lekkere muziek eigenlijk.
2: Ja, ja joh, zo ja. Staat het albumpje vol met ugly, good en bad music.
1: Prachtig. De Clint Eastwood. Ik zag, dat was op tv van de week. Escape from Alcatraz.
2: Oh, vet is die, hè?
1: Ik heb dat toch weer een heel eind zitten kijken.
2: Ja, dat is alleen jammer dat op een gegeven moment gewoon dat hoofd van de Clint Eastwood, dan is hij weg. En het is gewoon zo'n papier-maché in je hoofd. Het ziet er niet uit.
1: Nee, het ziet er inderdaad niet uit.
2: En gedateerd allemaal.
1: Ja, maar die gevangenen, die bewaarders, die trapten erin. Ja, want hij was natuurlijk ontsnapt uit zijn cel.
2: Ja, precies.
1: Dan had hij een gat gemaakt achter zijn wasbakje.
2: Ja.
1: En erin had hij zijn hoofd van papier-maché in het bed gelegd.
2: Ja.
1: Het zag er echt slecht uit. Wat ik wel apart vond, het einde van de film, en dat is ook echt op waarheid gebaseerd, die mannen die ontsnapt zijn, hij en nog twee anderen, in een bootje vanaf het eiland Alcatraz, die zijn nooit meer gevonden.
2: Nee?
1: Nee, dus zo eindigt die film ook. Ze zijn aan het zoeken vlakbij Alcatraz op het strand.
2: Oh ja,
1: met hele groepen politieagenten. En zo eindigt die film dan ook daar op dat punt.
2: Oh ja, grappig,
1: je verwacht nog dat hij ergens, net als Prison Break, weet je wel,
2: een
1: serie omheen gemaakt, dat er nog van alles achteraan komt. Maar
2: ze vinden hem
1: klaar.
2: En dat je dan eindelijk denkt, daar is hij dan.
1: Precies, maar nee, hij is, dat is gewoon nooit gevonden en klaar, punt.
2: Oh, ja,
1: dat is
2: apart,
1: toch? Ja, dat vond ik gek.
2: En als ze hem hadden gevonden, dan hadden we eindelijk kunnen horen. Dus dat was leuk geweest.
1: Ik ben blij dat je al je geluidjes,
2: al mijn geluidjes heb ik eindelijk een beetje bij elkaar. En dit is toch wel. Je kent ID's, ken jij, hè?
1: ID, ja, dat heeft.
2: Of heb je geen ID?
1: Ik heb zeker een ID, maar jij hebt wel heel speciale ID's.
2: Ja, ik heb niet zo heel veel ID's.
1: Maar die ga je nu ook laten horen dan?
2: Nou ja, ik vind.
1: Okay.
2: Kijk, een ID is een. Bij de radio heb je dan dat je naam wordt genoemd. Bijvoorbeeld dit:
3: Karsten van Dijk.
2: Dan denk je, wie is die man met die zware stem?
1: Wow, ja.
2: Maar jij hebt ze ook, hè? Want jij gebruikt deze vaak.
4: Here's Johnny.
1: Here's Johnny.
2: Ja, of je hebt deze.
1: Here's Johnny.
2: Volgens mij krijg je een rolberoet als je die stem hoort.
1: Dat is Erik de Zwart, inderdaad. Ja, precies.
2: Nou ja.
1: En, aardige man. Leuke man.
2: Leuke man voor jou, hè? En ik heb er nog één. Ken je nog het programma Zij gelooft in mij?
1: Ja, dat hadden we het laatst over. Waar Rutger van Barneveld bijvoorbeeld uitkomt.
2: Precies. En daar had je Ronnie de cameramonny.
1: Oh, ja.
2: En die heeft voor mij ooit dit ingesproken.
5: Karsten, shut up!
2: Ja, was ik toen al trots op. Maar
1: Ronnie de cameramonny? Serieus? Oké.
2: Ja, maar er zijn meer mensen die wat wel eens wat voor me hebben ingesproken. Want ken jij bijvoorbeeld de band Limp Bizkit?
1: Ja, dan wie niet?
2: Ja, en ken jij dan de zanger van Limp Bizkit?
1: Ja, Fred Durst.
2: Ja, precies die. En wist jij dat Fred Durst wel eens wat voor mij heeft ingesproken?
1: Dat ga je nu laten horen, zeker?
2: Dat ga ik nu laten horen. Jij gelooft dat niet?
1: Nee.
2: Echt niet?
1: Nee, hoe dan?
2: Ja, het is echt waar. En dan ga ik trouwens die nieuwe van Fred Durst samen met die
1: ik dacht er net
2: Sanderson.
1: Aan. We moeten even Limp Bizkit draaien.
2: Ja, dan ga ik even die nieuwe draaien met Laura Sanderson. Dit heeft Fred Durst ooit serieus waar. Dat is echt waar. Dat is geen grap.
1: Het is geen AI.
6: This show was produced by that crazy motherfucker Carlston. This is Fred Durst from Limp Bizkit. And I'm telling you right now that Carlston is my main motherfucker. And you better believe that shit, brother. Turn it up or turn it off. Fucking pussy.
2: Dat is toch het vetste wat ik... Ik ben heel erg een fan.
7: I'm so high, no rising.
2: Oh, wacht.
1: Oh,
2: was iets te snel, hè? Ik was een enorme fan van Limp Bizkit. Dus ik was heel blij dat hij dit had ingesproken.
1: Hij zegt Carsten.
2: Carsten. Ja, het is wel op de Duitse manier.
6: This show was produced by that crazy motherfucker Carsten. This is Fred Durst from Limp Bizkit. And I'm telling you right now that Carlston is my main motherfucker. And you better believe that shit, brother. Turn it up or turn it off. You fucking pussy.
1: Hij praat wel een beetje grof, hoor.

0: come get it.
1: Nou, dat is toch altijd weer lekker hè, om Limp Bizkit even te horen.
2: Het treedt er nog steeds op, hè?
1: Ja, joh. Ik ben er vorig jaar nog heen geweest. Stonden gewoon in de Ziggo Dome. Bommetje vol, stijf uitverkocht. Want tegenwoordig vinden 16, 17, 18-jarigen het ook ineens weer leuk.
2: Ik zal je wat vertellen.
1: Tijd voor vanellen.
2: Het zijn ook 10-jarigen. Ik was vandaag een jochie aan het helpen in de winkel.
1: Want
2: ik
1: had 20 seconden.
2: En die liep in een t-shirt van de Red Hot Chili Peppers. Ja. Ik zeg, vind je dat mooi? Ja. Maar hij zegt, ik vind Limp Bizkit ook vet. Ja, kom door. Zijn moeder was mee, dus ja, daar kwam het natuurlijk door. Die ouders zetten gewoon Limp Bizkit op thuis. Dat is leuker dan Suzanne en Freek.
1: Ja, zeker.
2: Gewoon goede zaken.
1: Zometeen hier over sport. Bij Karsten en John. We gaan nog een uurtje langer door.
2: Yes.
1: Sparta Nijkerk.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
3: Yes. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via AE Media Groep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op AE Radio.
6: Hoi Ellie.
5: De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sybiha onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op AE Radio.
3: AE Radio. Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
1: Zeker jouw radiostation met heel veel sport.
2: Ja, we gaan voetballen.
1: Ja.
3: De stem van jouw regio.
1: Hallo.
4: AE Radio.
1: Dit is Sportmatiné. Sparta Nijkerk tegen Venray
2: thuis.
1: Hallo Venray. Oh nee, hallo Nijkerk. Sander.
7: Ja, hallo mannen in de studio dan ook maar. Hè?
1: Nog steeds 1-0.
7: Ja, we zijn weer begonnen. We zijn inmiddels in de bijna 48ste minuut beland hier op de Herborst. Waar het nog altijd 1-0 staat voor de Spartanen. De Spartanen hebben niet gewisseld in de rust. Dat hebben onze gasten uit Venray wel gedaan.
1: Oh.
7: Daar hebben ze een defensieve wissel toegepast. Wie eruit is gegaan, wie erin is gekomen. En geen flauw idee, maar wat wel weet is dat Sparta een aanval is. En dat loopt op niks uit. Nee, ik weet een hele hoop namen. En van wat bekendere clubs uit de derde divisie, daar kan ik er nog wel een paar opnoemen. Maar ja, wie nou de linker centrale van SV Venray is...
1: Nee, ja, ik vergeef het je.
7: Hou dat maar even goed.
2: Ja. Precies, maakt
1: maar,
2: niet uit.
1: Hoe is het sfeertje sowieso ook, Sander, daar?
7: Ja, gezellig. Ik denk dat er wel een mannetje of 700 toch op deze wedstrijd is afgekomen. Als ik hier een beetje links en rechts om me heen kijk, ja, dan zie ik een hoop mensen. Lekker keuvelen, biertje erbij. Het terras is goed bezet, de tribune zit redelijk vol. Nee, het is best wel een leuke bekeravond tot nu toe. En het is tot nu toe ook best wel een zorgeloze bekeravond. Sparta die leidt af en toe. Best leuk voetbal wat de Spartanen laten zien. De eerste helft had de trekker een paar keer meer overhaald kunnen worden. Bam. En dat gebeurde nog bijna op slag van rust. Dat hebben jullie nog helemaal niet van me meegekregen. Want het was een vrije trap van een meter of 25. Ja, en of het dan een beetje een dwarrelbal was of gewoon dat de keeper helemaal verkeerd zat, ik weet het niet. Wat ik wel weet, die bal die spatte uiteen op de lat en gelijk daarna was het rust. Ah. En ik ga jullie nu even meenemen, want het is vies aan de rechterkant.

Ja. Ja, je ontdekt je ook gek hier op AN Radio, hè? Gaan we zo nog krantjes speuren of zullen we dat... Oh ja. Ja.

0: Oh. Het is een beetje... Ik ben in een Disney-film beland. Of nee, een soort van showtrap zie ik meer voor. Een showtrap.
1: We zitten gewoon lekker in de Karsten en John show.
0: No.
1: Heerlijk. Van melktap tot belevingstuin. 8 mensen van de VRMG-regio zijn in de race voor de Gelderse waardering.
0: Waardering.
1: Oh, dat zal het zijn. Nee, het heet de waardering.
0: Oh, echt?
1: Waarde-ring. Maar ik denk dat dat het woordgrapje is, ja.
0: Ah, dat is natuurlijk, ja. Het is een grapje.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, maar ik ken je langer dan vandaag. Het kan ook echt zijn dat je het verkeerd leest.
1: Nee, waarde-ring.
0: Ja, oké. Okay, ja, maar wat is het voor iets?
1: Nou, 8 mensen uit Elburg, Barneveld, Voorthuizen, de Glind en Hierden... Hallo, Hierden zijn genomineerd voor de Gelderse Waarde-ring 2026. Samen zijn ze goed voor 7 nominaties. Carol Boema uit Elburg, Elbridge in America genoemd... maakt zelfs in 2 categorieën kans op de onderscheiding voor mensen... die boeren en burgers dichter bij elkaar brengen.
0: Schandalig.
1: Moet ik nog verder gaan?
0: Ja,
1: De winnaars worden 8 oktober uiteindelijk. Donderdag 8 oktober tijdens een gala in... Gala muziek staat erop. Gala in het Huis der Provincie in Arnhem. Bekendgemaakte uitreiking is onderdeel van de week van ons eten. Van 3 tot en met 10 oktober.
0: Hè? Oh, het heeft met eten te maken.
1: Ik denk het.
0: Ja, want ze had het over burgers. Ze had het net over burgers ook.
1: Nee, over melk.
0: Melk en burger. Nee,
1: ja, burgers.
0: Iets.
1: Ja, precies. Nou ja, je hebt dus verschillende dingen. Je hebt dus uit Barneveld zijn bijvoorbeeld supermarkteigenaren Bartelt.
0: Eigenaren?
1: Ja, Bartelt en Tineke
0: Barneveld, Groenendijk. Eigenaren. Ja, dit bericht hangt aan elkaar van de woordgrappen.
1: Leuk.
0: Wat leuk.
1: In hun winkel zijn onder andere lokale voedselmakers... hebben een plek daar in de schappen. Zo verkopen zij bier, honing, bakmixen, zuivel en ijs uit de omgeving.
0: Maar dat is belangrijk, hè? Gewoon producten uit de streek.
1: Zeker, dat hebben ze opgeëist, denk ik. Nou ja... De organisatie die begon als voedselhulp inderdaad in Voorthuizen... en geeft voedsel aan mensen die de financiering klem zitten... onder leiding van Huppelepuppy en dat.
0: Wat leuk.
1: Wil je nog meer weten?
0: Ja, maar dan kunnen we nog meer woordgrappen maken.
1: Ja, dat is waar.
0: Zullen we proberen?
1: In de Glind zijn 2 voedselondernemers genomineerd. Jos Timmermans beheert de Glinstertuin. Oh, de Glinstertuin.
0: De Glinstertuin.
1: De Glinstertuin, een ecologische kwekerij en beleeftuin. Bezoekers kunnen er planten en bloemen kopen.
2: Oeh, wat ruikt het hier lekker?
1: Het is hier ook lekker klein vliegend beestje.
2: Ja, pets au!
0: Kutvlieg. Ze lag net lekker in dat gazon.
1: Nou, en de bloemen, ja? Die tijdens de rondleiding... heb je medewerkdagen en meer leren over ecologische tuinieren... en permacultuur. Gelukkig staat er geen S voor.
0: Nou, ja, wij denken dus precies op hetzelfde moment aan die letter S. Ja, ja. Dat is wel erg.
1: Frank van den Berg, die runt in hetzelfde dorp de bouw. Landouw.

0: Ja, de landouw.
1: Nou, wat?
2: Ja, misschien hadden ze er een B tussen moeten zetten. Of het is een typfout van...
1: VRMG.
2: Ja, dit is AE Media Groep.
1: Oh, ja.
2: Onze eigen site.
1: De website.
2: Ja, die heb ik hier openstaan, on the site. En, landouw. Ik denk dat landbouw moet zijn.
1: Hetzelfde landouw met, A, met O-U-W.
2: Ja.
1: Ja, dan mist er wel een B.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, hij staat gewoon wel voor biologische tuinerij. Worden groenten verbouwd daar, op deze biologische tuinerij? Worden groenten verbouwd? Een deel wordt rechtstreeks in de regio verkocht. Ook kunnen jongeren uit de Glint er leren mee werken.
1: Nou, dat was van de week nog in het nieuws. Ik zeg Niels. Oh, ik zei het echt. Vind ik al zo erg als mensen
2: Niels.
1: Nieuws niet kunnen uitspreken en zeggen dan Niels.
2: Ja, in het Niels.
1: Maar ik zei het. Van de week was, ging het nog over biologische landbouw.
2: Want, dat is logisch.
1: Dan ging het er weer over dat hoeveel groenten, gewassen wel niet gespoten zijn met echt allemaal troep.
2: Ja.
1: En ja, als je daar een beetje wat aan wil doen in je, aan jouw leven en je lijf, dan is het toch... ook al betaal je er wat meer voor, is biologisch eten toch niet echt een heel slecht idee.
2: Wij hebben zelf een groentetuin, dat weet jij ook. Hè?
1: Ja,
2: we hebben twee
1: bakken
2: hebben we daar staan. En we hebben nou onze eerste bloemkool. Ik dacht ook dat bloemkool hadden we. Onze eerste bloemkool hebben we gegeten. En ik denk dat we al wel 20 komkommers op hebben. En dat zijn niet van die laffe kut komkommertjes van Albert Heijn.
1: Oh, die waterige krengen.
2: Nee, dit zijn flinke, dikke bakkers. Het zijn knoepers. Je voelt je oppermachtig als je die vast hebt.
1: Maar die zijn knijterdik.
2: Ze zijn even groot als een tennisbal dikte, denk
1: ja,
2: ik.
1: Het is groter. Nog groter dan, dikker dan een courgette.
2: En langer dan een liniaal.
1: Oh jee. Nou, wij zijn thuis toevallig komkommer grootverbruikers.
2: Ja.
1: En dat kost me kapot. Kapitalen.
2: Nou, wil jij een komkommetje van ons,
1: jongen? Ik kom even, kom wat naar
2: ik,
1: jou toe.
2: Wat ik pas ook nog dacht, ik denk, shit, die John, die moet nog een plaat van mij krijgen. Die ben ik helemaal vergeten.
1: Oh, dat je een maand geleden beloofd.
2: Ja.
1: Ja. En, heb je hem meegenomen?
2: Nee, ik heb hem niet bij me. Ja, sorry. Maar ik heb wel, ik wilde wel iets draaien wat een beetje daarop leek. Dus ik denk, ja, en toen dacht ik nou ineens daaraan. Dus vandaar. Zal ik hem volgende week meenemen? Draai ik dan een plaatje van die plaat.
1: Maar waarom dacht je nu aan die plaat?
2: Omdat ik dit wilde draaien.
1: Heeft het iets met komkommers te maken?
2: Nee. Gewoon, ik wilde gewoon lekker
1: Had je gewoon al bedacht, vooraf?
2: Nee. Ik bedenk het nu. Het gaat over je moeder. Plaatje heet Mama. Hebben we die vorige week al gedraaid trouwens?
1: Nee, ik denk het niet. We hebben het helemaal niet over mijn moeder gehad nog, dus nee.
2: Oh, waarom hebben we het niet over je moeder gehad?
1: Gaan we zo meteen uitgebreid over hebben.
2: Zo meteen, over de moeder van John. Maar nu eerst Mama

0: på telefon.
1: Hallo, hallo.
2: Så. Hallo, hallo, ja. Het is de 60ste minuut en het was een corner voor Sparta en die wordt op een hand geschoten van Wendrij. Dus de bal ligt op 11 meter.
0: Oh!
2: Waar Thomas Buitink achter de bal staat momenteel en een afwachting is van de
3: sportmatinee.
0: Ja, ga verder.
2: En dan is hem, oei oei oei.
0: Nee!
2: En precies in die moment. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thomas Buitink wist voor de tweede keer op rij in 2 weken tijd een strafschop. En het was ook wederom een licht gegeven penalty, dat moet gezegd worden. Maar het is Thomas Buitink die in eerste instantie mist. En het is Jorrit Vliegen die de rebound niet binnen kan schieten. En het blijft na 60 minuten hier op de Ebbenhorst. Helaas voor Sparta, nog steeds 1-0.
4: Sportmatinee, met uitslagen en standen.
3: Oh. Dat is wel effectief.
0: Je hebt ook nog penalty Sparta. En, hij komt de uitzending in en dat was het.
5: Ik denk
0: dan
5: dat hij ook baalt als een stekker. Gloeiende mist hij hem nou weer. Ik had dat de laatste. Was dat, met wie had ik het erover? We hadden wij dat
0: tweede
5: erover.
0: Tweede keer dus mist hij penalty.
5: Ja, tweede keer is ook wel pijnlijk. Hè. Dan, kom je, dan kom je van een profclub naar Nijkerk toe. Dan ben je toch een beetje de ervaren man. Ja. De rots om op te bouwen.
0: Maar het blijft gewoon een druk, hè?
5: Het blijft toch. Het kan van de F'jes tot het profniveau is een penalty nemen een dingetje. Wat ik zeg, hadden wij het er nou laatst over dat je eigenlijk naar een ander soort penalty zou moeten in het voetbal?
0: Ja, daar hebben wij het over gehad, ja. Inderdaad. Want met tennissen, of nee, met hockey, heb je natuurlijk, dan gaan ze dribbelen van een aantal meter. Ja. En dan gaan ze ineens naar voren. En dan mogen ze binnen 20 seconden of zo, moeten ze dan scoren. Van een halve minuut of zo, moeten ze hem scoren. En dan is het dus 1-1. Dus dan is het een speler tegen een keeper.
5: Veel leuker.
0: Veel spannender.
5: Veel meer kansen, maar ook voor de keeper.
0: Ze doen het bij die tiki-taki tsunami. Doen ze het wel,
5: geloof ik. Ook, ja. Precies, en ik heb op futsal, heet dat. Ofwel zaalvoetbal,
0: ja.
5: heb ik gezeten. En dat deden we dat ook.
0: Oké. Okay.
5: En des te moeilijker, want daar is dat doel al de helft kleiner. En dan moet je ook nog langs die keeper.
0: Ja,
5: dat is veel dynamischer. Ja. Dat zou ik nog wel eens willen zien in het voetbal. Dat eens anders werd.
0: Ja, dat zou wel vet zijn, ja. Even iets, we hadden het net over die plaat, hè, van die Cam Cole.
5: Cam Cole, ja.
0: Ja, dat is niet zomaar een muzikant, hè, wist je dat niet? Hij maakt muziek helemaal compleet in zijn eentje. Volgens mij heb ik vorige week wel gedraaid. Met zijn gitaar en stem en voetpercussie doet hij dan. En dan maakt hij gewoon rauwe blues, rock en folk. Ik kwam hierop omdat ik wel Kaleo zat te draaien. En toen zat ik te kijken van, hey, wat is er nog meer leuk aan de Kaleo-vorm, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus Radio Kaleo zat ik op of zo.
5: Ja, op Spotify doe je dat dan, ja.
0: En toen kwam dit dus voorbij. Dus ik kende het ook helemaal niet. Maar ja, wel vet, hè?
5: Echt heel vet. En je had dus die artiest op plaat. En die ga je nog een keer meenemen?
0: Nee, dat is een hele bluesplaat. Dat is weer heel iets anders. Oh, ik was helemaal in de warrie.
5: Maar maakt hij ook wel een beetje wat meer relaxte muziek? Of is het alleen maar vol gas erop dan wat we net hoorden? Wat trouwens best leuk was.
0: Nou, zullen we gewoon nog eens iets de nummer 3 van hem op Spotify zetten?
5: Even een stukje.
0: Dat is goed. Truth. Blood. Truth be told.
5: Ja, dat is ook lastig uitspreken.
0: Ja, dat is lastig. Lekker,
5: dat is prima. Ja, maar iets harder.
0: Mag wel iets harder.
5: Of ik moet mijn eigen volume harder zetten, maar ik hoor het niet zo goed.
0: Oh, dat komt vanzelf.
5: Ja. Oh, dit is wel harder, ja.
0: Dit is harder, hè? Oh, wel lekker, hoor.
5: Wat genoeg, John? Wat zeg je?

0: Dat het rustig nummer ging worden.
1: Wat zei je, John?
2: Ik had... Het begon wel rustig. Goeiedag,
1: voor iedereen die niet wil weten wat dit is, schakel over naar een andere zender. Het is namelijk, ik ga het toch vertellen, het is Cameron Cole, zo heet hij oorspronkelijk. 20 november 1992, betekent dat hij 33 jaar is. Komt uit de omgeving van Londen, Engeland. En speelt dus een mix van blues, rock, grunge, folk en stevige...
3: Rock and roll! Bang.
1: En hij begon als straatmuzikant in Londen onder de naam Camden. En hij vertelt daar dat hij, hij had geen zin om hoge huren te betalen en weet ik veel. En daarom ging hij dus gewoon de straat op en heeft hij jarenlang ook nog geen huur kunnen betalen, wat ik zeg. En daarom leefde hij in een bussie.
2: Oh, in een bussie?
1: Ja.
2: Oh, maar dat doen heel veel mensen hoor tegenwoordig, zelfs als ze een heleboel geld hebben. Dan verkopen ze de boel en dan gaan ze in een camper wonen.
1: En toen noemde hij zichzelf New Age Traveler.
2: Wauw.
1: Dat is een ander woord voor zwerver.
2: Ja, dat is eigenlijk wel zo. Goeie marketing wel.
1: Ja, maar hij heeft een aantal van die dingen, allemaal een aantal plaatjes gemaakt. Best wel veel.
2: Ja, en veel frustratie hebben we net in de afgelopen twee nummers gehoord. Maar ik vind het eigenlijk wel echt wel lekker klinken.
1: Ja, ik vind het ook leuk. Maar hij heeft een nummer dus en daar komen ze continu op terug. En dat is via alle social media's viral gegaan. Oh. Die heet Ted Lasso. En die ga ik toch even opzoeken. Want ik ben nou toch wel benieuwd naar...
2: Ted Lasso.
1: Ted Lasso. En hoe heette die man ook alweer? Cole. Cam Cole.
2: Cam Cole met Ted Lasso.
1: Cam Cole, Ted Lasso. Ja, die staat er dus weer niet op Spotify.
2: Staat die op Spotify?
1: Nee.
2: Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat weet ik.
2: Oké, okay, nou dan...
1: Weet ik ook niet.
2: Nou, dan hou je die even... Maar staat hij op YouTube misschien?
1: Ja, dat weet ik.
2: Maar vanaf YouTube.
1: Maar misschien moeten we... Is het wel gewoon tijd voor iets anders, joh. Misschien moeten we gewoon weer eens even op zoek naar dingen die we wel vaker doen. Misschien
2: is het
1: tijd...
2: Wat gaat hij doen? Wat gaat die Karsten nou doen?
1: Voor een leuke quiz.
4: De

0: Ja, dan is het ook gewoon oké. Ja,
1: wij doen samen een quizje, maar als je luistert, doe mee. Want het zijn vaak dingen waar ik... Soms heeft die Karsten heeft weer wat bedacht. Denk ik, nou, super makkelijk. En soms dan is het... wat bedoelt hij nou? Wat bedoelt hij nou? Dus dan kan ik wel een beetje hulp gebruiken op afstand.
0: Ja, ja. Hoe heette die jongen nou die alles had gejat hier in de, bij dit station? Weet je dat nog?
1: Bij deze zender? Ja. Die alles had gejat?
0: Ja.
1: Jeroen.
0: Nee.
1: Jeroen!
0: Pas op.
1: Pas nou op met het vuurwerk.
0: Met het vuur.
1: Nee, hadden we een boefje bij A1 Radio.
0: Ja, die had alle spullen van iedereen gejat. Ik weet het niet meer.
1: Dat weet ik ook niet. Maar kan me wel. Je hebt op ieder bedrijf wel mensen die dan net even denken van... Oh, ja. dat pak A4 papier bij de printer... Daar liggen er zoveel van.
0: Ja.
1: Dan kan er ook wel eentje, dat merkt niemand.
0: Ik neem er wel even 17 mee naar huis.
1: Ja. Oké. Okay. Of die ene mok.
0: Een paar plaatjes. En wat hebben ze mee te maken? Het gaat over mijn dag van morgen. Jij mag weer raden.

0: Dat hij zo zegt.
1: 7 tonnen bier, een kerk vol rapen, een schuit vol schapen.
0: Maar
1: een leeuw en een bier, hap zijn Gijs en hij lustte nog meer.
2: Wat is dit?
0: Let op de naam die net voorbij kwam.
2: Ja, Gijs?
0: Ja.
2: Op zee, Gijs.
0: Ja.
3: Ik schrijf
2: ook even mee.
0: Holle Bolle Gijs heet het.
2: Oké, okay,
0: Holle Bolle. Het was dus inderdaad een sprookje van de Efteling.
2: Ja?
0: Jongen, jongen, jongen, jij mag gelijk. Hey.
2: Ja, is dit is een streetlife van... hoe heet die zangeres nou? Die haal ik altijd allemaal door elkaar in het genre.
0: Dit is toch ooit ook een spelprogramma geweest? Ja,
2: ja, dat weet ik echt niet.
0: Nee?
2: Nee, want ik had vroeger de Nederland 1, 2 en 3 op het platteland.
0: Oh, dit was
2: ik had helemaal geen commerciële omroep.
0: Oh.
2: Ik denk tenminste dat het daarover gaat.
0: Ja, dat klopt wel.
2: Ik kan me vaak iets herinneren over een...
0: Streetlife.
2: Streetlife.
0: Ja.
2: Dat was ook de hint.
0: De titel van het programma.
2: Streetlife.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: En dit nummer is van David Holmes. En heet Booby Trap. Pin.
2: Maar dat was ook een tv-programma, Booby Trap.
0: Was
2: dat niet met Gijs Staverman?
0: Gijs Staverman?
2: Holle Bolle Gijs. Streetlife, Booby. Jij gaat iets doen met Gijs Staverman? Ga je werken voor Gijs Staverman?
0: De wat laatste is... hint.
2: Oh, er komt nog een hint. Dit is... Waar is dit nou van...
0: Een leuk liedje eigenlijk weer is. I'm Not In Love.
2: Oh ja.
0: Van 10cc.
2: No, no. Ja. 10cc. Ga je op Radio 10...
0: Ja.
2: Met Gijs Staverman werken. Als producer.
0: Ja, het handje vasthouden inderdaad.
2: Ja, ja, ja. Het komt erop neer.
0: Je hebt het goed verhalen.
2: Ja, nou dank je. Dat was te doen dit keer.
0: Ja.
2: Met een beetje van jouw hulp natuurlijk.
0: Zeker.
2: En nee, want dat is natuurlijk zo. Als je nu zit te luisteren en je denkt van... Karsten die doet ook nog wat erbij.
0: Ja.
2: Naast dit imposante radioprogramma.
0: En Babs.
2: En Babsen. En soms is het zo dat DJ's op de landelijke radio... dat je denkt van... Die bedenken hun eigen teksten en alles wat ze... Nee, die doen helemaal niks. Die komen de studio in en dan is er een producer. Die bedenkt alles en de DJ's voeren dat uit. Dat blijft toch wonderlijk.
0: Ja, dus morgen mag ik dat weer eens doen.
2: En jij mag dat bij Gijs Staverman doen.
0: Ja.
2: En
0: op het eind zal ik waarschijnlijk dit zeggen. Hallo, hallo, hallo. Ah ja. It's hard to say I'm sorry.
2: Oh ja.
0: Omdat ik allemaal fouten maak. Ja. Ik weet niet waarom het hier staat. Oh, ja. Die zag ik staan. Ik denk,
2: Chicago.
0: Oh, ja, leuk.
2: Heeft hij zijn paardenstaart nog, Gijs Staverman?
0: Ik zal het morgen geven aan hem vragen.
2: Oké. Maar je gaat het echt draaien.
0: Ja, dat dacht ik. Of niet?
2: Oh, dat is misschien wel lekker grappig.
0: Ja, lekker,
2: doe maar.
0: Even naar Chicago.
2: Ja, lekker.

0: toch even lekker zo naar Chicago. And hard to say I'm sorry.
1: Van Chicago naar New Church City.
0: Ik denk ook dat onze Sander, die zit in het stadion van Nijkerk. Sander, je bent gelijk live hoor, bij A1.
2: Oh, kijk aan. Een stadion, nou jongens, dat
0: Een tribune.
2: Dat is wel een beetje... Overdrijven is ook een vak, hè? Dan moet je veerpompbestuurder worden.
0: Ja.
2: Dus.
0: Maar
2: goed, ik overdrijf niet als ik zeg dat Sparta Nijkerk zichzelf echt vergeten belonen. Eigenlijk de hele tweede helft. De gast uit Venray die zijn naar een 76 minuten op de klok. Eigenlijk de middenlijn bijna niet over geweest. En het is iedere keer een opbouw na een opbouw van Sparta. En daar komt af en toe een goede kans uit. Maar dat is de laatste minuten, heb dat ook een beetje weg. Ja. En het grote wissel is ook begonnen. Want dat is iets wat tegenwoordig ook mag. Hè. Het vroegere drie keer wisselen, dat is er al lang uit. Dat is opgekreed na 5 stuks. Ja. En de eerste heeft een plaats gevonden. Luciano Slagveer heeft het veld mogen verlaten. En voor hem is in plaats gekomen Fedor Venema. Avonturier op de rechterflank nu bij Sparta Nijkerk. En avonturier, dat mag je met recht noemen. Want deze jongen die is afkomstig uit de regio Arnhem. Maar die heeft na wat omzwervingen in het buitenland, in Italië en Portugal onder andere, zijn weg gevonden naar Nijkerk. Ja, verzin het maar. Het is echt waar. En hij voetbalt echt hier recht voor mij nu voor mijn neus. Het zijn de Spartanen die een corner krijgen. En inmiddels de 77e minuut. Ja, zoals net al gezegd, de Spartanen zijn vaak gevaarlijk. Veel rond de 16 van Venray. Maar ze weten zichzelf echt te belonen deze wedstrijd. En dan is het waken voor een oude voetbalwet dat je hem niet zelf op de neus krijgt. Maar het is even afwachten, want de Pieters die hem inrijdt, kort naar de eerste paal. Hij zit een beetje door. Oei, iedereen schiet er aan onderdoor. En de bal die rolt uiteindelijk onaangeraakt over de achterlijn. En wordt weer een doeltrap voor de gasten uit Venray. En daar is een beetje wacht op de gasten uit Venray. Hè? We blijven er even in zitten. Hallo Venray, doen jullie mee? Nou, daar is het wachten op, want de gasten die komen echt hun eigen helft niet af. Die hebben bedacht, weet je wat, we graven een kuil en we gaan erin zitten en we zien wel waar het schip strandt. Maar de feit, ja, dat is voor dit soort ploegen vaak de grootste vriend. Totdat ze achter staan en de laatste 10 minuten aanbreken, dan moet ze eruit gaan komen. Want met 1-0 is het over en uit voor de gasten. Dus het is echt wachten tot het slotoffensief gaat beginnen. En dat proberen ze, maar het is al snel balverlies. En het is Sparta Nijkerk die over kan nemen aan de linkerzijde met Koida, die de bal inlevert. Bij Patrick Vroeg, die een nieuwe aanval voor Sparta op gaat zetten. Naar Pieters voor de rust. En het uiteindelijk een 1-2 wordt met Tim Pieters. En nu kan het snel gaan. Vroeg. Dan gaat dribbel richting 16. Legt hem breed op Van Dalen. Van Dalen ziet bewegen bij de tweede paal. Het is Venema. Oei, daar kan hij niet bij komen. De bal kan niet uitwerken worden. Het is Pieters met een goed hakje. Mooi hakje. Die bal gaat voorgezet worden, een mooie klap. Daar werd ik ook even in de maling genomen. Oei, ai. Weer een mooie aanval voor Sparta. Eindigt in de handen van de keeper van Venray. Die de snelheid proberen te breken. En waar Jorrit Fiet alle hens op dek moet zetten. Samen met Betsema. En dat wordt vakkundig opgelost. En het is een ingooi voor Venray.
0: Dankjewel.
2: 79 minuten op de klok. Nog steeds 1-0. En Jorrit Vlieg op het gras. Want die moest het even heel hard rennen. Die moet bijkomen.
0: Dankjewel, Sander. We komen straks nog 1 keer bij je terug. Tenminste, als het 1-0 blijft. Dan zitten we hier nog heel de nacht ongeveer. Maar dat moet wel goed komen, denk ik. Want volgens mij heeft Venray niet echt een weerwoord, toch?
2: Nee, tot nu toe niet. Maar goed, het is voetbal. En,
0: de bal is rond.
2: Nou, nee, gooi die niet. Dan ben je net mijn vrouw. De bal is rond.
0: Dan vraag ik John. 1, 2, 3 of 4?
3: 4.

0: was.
1: Oh, oh ja, we hebben nog gedichten natuurlijk. Vaste prik in de show.
2: John Molenaar.
1: Ik heb nog een gedicht inderdaad.
2: Ga je gang.
1: Oké. Okay. Dit gedicht heet Ruiken. Mm. Een flesje Dior, Chanel, Versace of gewoon een bus Rexona, Axe of Adidas. Niks ter wereld ruikt lekkerder dan de geur van vers gemaaid gras.
2: Wauw!
1: Lekker toch?
2: Behalve als je niet tegen graspollen kunt. Maar dat vergeet.
1: Nee, ik heb daar geen last van. Of was het wel weer genieten hoor. Ik heb even... Ja, ik snap het, Maar ja. Dan heb je in één keer al die regen weer gehad. Na die zonneschijn, de temperatuur is hoog. Je hebt de gras even lekker in de koeienmestkorrels gezet. En groeien dat het doet. En dan kun je weer lekker gaan maaien. Dat is een goed gevoel, dat inspireerde mij tot dit gedicht.
2: En
1: heb
2: het is allemaal weer groen. En lekker, alle gele plekken zijn weg.
1: Ja. Is het voor jou, ben jou ook weer groen? Want het was bij jou was het
2: helemaal geel. Maar die gasten die verrassen. Want het is weer compleet groen geworden.
1: Ga je dan
2: en
1: nog...
2: ik ben weer aan het zaaien, hoor. Johannes is weer bezig geweest. Het wordt groener en groener.
3: Nice. Het zijn de gasten die verrassen.
2: Jazeker.
3: Het zijn de gasten die verrassen.
2: Jazeker.
3: De ene is gek. De ander is raar, Karsten van Dijk en Johnny Molenaar. Het zijn de gasten die verrassen, Karsten en John. Ze knallen op A1, jouw radio station.
2: Bam! En terug naar 2015, lekkere dance pop van Blackpink. Lijkt me toch wel eens.

0: Jump. Dat was verder niet, dat was een soepele overgang ook. Prachtig.
1: Ja, ja. Jump van Blackpink. Wat een goede plaat is dat eigenlijk.
0: En ook dat is A1 Radio.
1: Precies. Dat is allemaal
0: mensen vragen wel eens, wat voor muziek draaien jullie dan? Ja, we donder alles van de trap.
1: Jump van Blackpink. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ja, ChatGPT die weet er veel van. En dan lijkt het ineens net of je heel veel erover kan vertellen. Jij dacht echt, hij weet er alles over, hè?
0: Wacht even.
2: Ja,
1: ik heb twee. Ja hoor, Sander, je zit live in de uitzending. Kom er maar in.
3: Ja, als je het dan zelf niet doet, dan heb je af en toe een handje hulp nodig. En dat gebeurde zojuist. Het was een hele mooie uitbraak van Spartenijk. Thomas Wout in containerpeen met de keeper. Die pakt hij nog. Buitenkantje rechts geeft hij. Ja, wat is het? Een voorzet? Is het een schot? Ik weet het niet. Maar het waren twee spelers van Venray die tegen elkaar aanspringen. En de een kopte hem op het achterhoofd van de ander. Het maakt allemaal niet uit. Het is 2-0. 5 minuten op de klok. En dit moet kat in de bakkie zijn.
1: Kijk, lekker!
4: Dit is Sportmatinee.
1: Oh. Wat een saaie jingle.
4: Sportmatinee. Met uitslagen en standen.
1: Dankjewel, Sam.
0: Dat klinkt een beetje als hoe ik vroeger voetbalde bij mijn club. Zo maakten wij alle doelpunten.
1: Ja, dat was het gewoon. Is weer een hutseflutse goal.
0: Ja, hotseknots Pegonia was het toch?
1: Hutseflutse goal, ja.
0: Het is echt gewoon biljart, hoe noemen we dat ook alweer? Zo'n biljartstoot.
1: En we zitten al trouwens, karambol.
0: Karambol, dat woord zocht ik. Goeiedag.
1: We zitten al behoorlijk in het regionale gebeuren. Ja. Maar we hebben één ding nog steeds niet gedaan.
0: Hij ligt hier al een halve uitzending. Precies.
1: Laten we het maar gewoon doen.
0: Duiken even in de app van papier.
1: Hoppakee.
5: Wat staat er te gebeuren?
6: Nou, vertel het eens, meisje.
5: We gaan weer krantjes speuren.
6: Oh, wat gezellig. Zitten de

0: Nijkerksnieuws.
1: Is dit nu nou het achtergrondmuziekje?
0: Door John Molenaar.
1: Dit is dan niet te doen.
2: Nee, ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Zet hem eens wat zachter.
0: Ik zet je wat zachter.
1: Ja.
0: Oh, je bedoelt de
1: muziek. Ja, je zet mijn schuifjes achter mijn microfoon. Oké. Ah, dit is beter. Het regenboogpad wordt steeds opnieuw vernield.
0: Ja.
1: Het nieuwe pad bij het station hier in Nijkerk is al 2 keer besmeurd.
0: Het pad wordt beklad.
1: En hier staat een grote foto inderdaad op de voorkant. Een prachtig pad met allemaal kleuren. Ik zie paars, blauw, geel en roze. En daar staat met zwarte spray op gespreid. Steun de boer.
0: Ja, je mag toch gewoon niks kapot maken van iemand anders?
1: Kijk, als dan,
0: dit gaat weer nog meer geld kosten, hè? Ja, dat mensen daar nog niet zo over nadenken.
1: Ja, maar de mensen die dit doen, die missen, die missen al een, die missen er al een steekje. En het kost, nou, jij zegt dat nu, het pad kostte voor de aanleg €2000.
0: Okay.
1: Maar om het te herstellen moet per herstelbeurt €3000 worden besteed.
0: Jeetje.
3: En dat is allemaal uit onze zak. Vanwege die vlegel. Die heeft geen idee wat het betekent.
0: Ja.
1: Ja, nee, maar echt, dan moet je weer camera's gaan ophangen. Weet je wat dat kost? Misschien moeten we daar omste beurt gewoon even gaan waken bij dat pad. Met een taser. Ik heb echt zin om die gast een harde te geven.
0: Ja, dat je erop één dingetje op spuit en je gelijk geëlektrocuteerd wordt inderdaad.
1: Ja, of er moeten gewoon een soort van lussen moeten erin worden gelegd. Dat als jij contact maakt op een bepaalde manier met iets van vloeistof, dat je dan gewoon bam! Een 500 volt door je lijf krijgt.
0: Ja, want het verhaal is natuurlijk met zo'n pad dat het voor iedereen voor alles is. Dus ook voor de boeren, ook voor dit. Waarom kun je niet voor iedereen en alles zijn? Dus het is alleen maar ikke. Dus uiteindelijk denken mensen dan.
1: Ja, dat is ook denken ze.
0: Het was wel na de nacht van Nijkerk natuurlijk. Dus mensen hadden een slokje op.
4: Hey, leuk. En dan, hebben we de zebrapad al gezien? Ja, onze zebrapad. Weet je wat we gaan doen? We gaan er overheen zeiken. Nee, weet je wat? Ik heb nog een spuitbus in mijn aan zitten. Ik ga het helemaal onderkalken.
1: Ja, en ik heet Teun de Boer.
0: Ja.
1: Maar dan zet ik er een S voor. Daar staat er Steun de Boer.
0: Hey, is er nog iets leuks? Even
1: ja,
0: leuk.
1: Gelukkig ja. Wel. Oh. Nee, die toren, de Witte Toren in Nijkerk.
0: Ja, daar voor een sprookje weer aankomen.
1: Want die bestaat 250 jaar.
0: Ja.
1: Hoewel de toren die zelf staat al langer. Maar het bovenstuk, dat hebben ze dat witte deel, wat hem zo legendarisch maakt, dat is nu echt 250 jaar.
5: De mooiste toren van Nederland.
1: En daarom heeft Tinet de Jonge.
0: Oh, de burgemeester.
1: Onze burgemeester.
0: Mama.
1: Daar,
0: wat de burgemeester!
1: Die is daar gisteren geweest. Die heeft het start zijn gegeven voor een tour door de toren. En dan kun je daar allemaal QR-codes scannen.
0: De torentour.
1: Precies. En terwijl je dus naar boven aan het klauteren bent, kun je daar allemaal dingen over de toren te weten komen.
0: Wat leuk.
1: Dat is leuk. Dat vind ik leuk nieuws.
0: Nou, zometeen nog breaking news. Want we worden ook nog gebeld, als het goed is, over... ik zie nu in een appgroep ineens, maar ik kan het niet openen. Jij wel?
1: Dus even kijken.
0: Ik weet niet hoe dat werkt allemaal.
1: Zit ik ook in die appgroep?
0: Sportmatinee. Nee, afgestemd tot straks. Okay. Zo, nee, dat is weer wat anders.
1: Oh, die heb ik op stil gezet. Vandaar dat ik het niet wist. Dat ik niet mee kreeg.
0: Ik heb afgesproken met Sander. Hij belt ons als de wiede weer gaat. Als het einde is en het is nu 2-0, dat betekent, mensen, let op.
6: Attention!
0: Dat Sparta zo goed als door is naar de volgende ronde.
7: Met Karsten en John.
0: Oh, yeah!
7: Ja. Gaan ze het hebben over een nieuwe trek?
0: Nee.
7: Of staat één van de twee op een bizarre plek?
0: Ook niet.
7: Ze testen weer een burger.
0: Ja,
7: gewoon bij de Mac.
0: Hey, zal ik gewoon een plaatje draaien van CD weer?

0: autosredding in mijn hand.
1: Roosten ze iemand, trekken ze hem door de drain.
2: 1 tot en met 16, John.
3: Karsten en John, ontdek je gek. Hey. Elke week een verhaal dat je net niet trekt. Van slag tot crash, van dit tot gekke train.
2: We kunnen trouwens elk moment gebeld worden voor het sportmatinee.

0: Ja, maar welk nummer 1 tot en met 16 nu?
1: 14.
2: Even kijken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
1: 12. Ja, is die er?
3: The best of Otis Redding.
1: Ja, Otis die dood is.
2: Nummer 14.
1: Ja. Nummer 14. Is het de top Doc of the Bay?
3: Nee.
1: Ik ken alleen Doc of the Bay.
3: Het is Pain in My Heart.
1: Oh, die heeft er geen last van gehad.
0: Pain in my heart. Nou, zei ik toch al, het is...

0: we moeten even de plaat onderbreken.
1: Hij had het al aangekondigd.
0: Hij is nog maar 30 seconden bezig.
1: Sander gaat er ook weer dwars doorheen.
0: Maar Sander gaat er doorheen, want er is iets, mensen.
2: Sportmatinee met uitslagen en standen.
1: Ja, we zijn op het veld bij Sparta Nijkerk tegen Venray.
3: Hallo. Ja, en zoals de tune het zegt, tussenstand en uitslag. En ik heb een uitslag. Want na 93 minuten voetballen
0: bult op
3: staat er een 2-0 eindstand hier op het scorebord. Het werd uiteindelijk een zorgeloze avond voor de Spartanen. Die herenmeester waren op het eigen veld. De tweede helft, nou, het was net in de 92e minuut toch een afstandsschot. Dat is ook echt het enige wapenfeit van de gasten die we hebben kunnen noteren in de laatste 45 en een beetje minuten voetballen. Hey, het is Sparta. Een zakelijke overwinning. Een goede overwinning. Het had wat ruimer uit mogen vallen. Maar hier op Deiborst staat een 2-0. En vrijdagmiddag in de Sportkantine live bij ESPN gaan we gewoon de koker in voor de laatste kwalificatieronde voor de KNVB-beker.
0: Lekker. Dankjewel, Sander. Echt voor de hele avond.
3: En, bedankt voor de presentatie en dat ik bij jullie in mag breken. Succes met de uitzending.
0: En het was leuk dat we een keer gewonnen hebben. Wat nu zeg ik wel.
3: Ja. Ja, de vorige keer was niet zo leuk, maar...
0: De vorige keer was minder.
3: Ik afwisseling.
0: Dankjewel,
3: mannen, fijne avond. Hoi, uitzending. Hoi, hoi.
2: Tot het eind van 10 uur een spannend muziekje.
0: Of zullen we gewoon die plaat afdraaien?
1: Nee, maar er zijn inderdaad radiostations waar je echt nog een minuut naar zo'n muziekje moet luisteren. Ja, want dan moeten ze precies op het hele uur uitkomen voor het nieuws.
0: Ja, dat was vroeger altijd, ja. Dat is nu niet meer zo, toch?
1: Maar wij moeten dat ook wel doen. Wij moeten ook op het hele uur, op de seconde, dan komt gewoon het nieuws.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, wij zijn zo professioneel. We hebben daar niet een ellenlang muziekje. Wij kletsen dat gewoon wel dicht.
0: Kletsen het gewoon helemaal vol.
1: Ja, alleen het is nu nog 9 minuten.
0: Oh.
1: Maar we gaan verder, want het is verder.

0: was toch lekker, hè? Weet jij nog, John, dat we het over iets anders hadden vandaag dan jou?
1: Iets anders dan jou?
0: Ja, nee. Ik wil het eigenlijk hebben over jouw verhaal van die supermarkt.
1: Oh ja.
0: Je had er ook een jingle van, toch?
1: Ja, ik had Johnny in de supermarkt.
0: Johnny in de supermarkt. Die jouw ego-tripperij-jingle.
1: Ja, dat was mijn beste jingle voor eigenlijk een heel kleine column. Er kwam een mega-jingle kwam eruit.
0: Nou,
1: ja, daar heb ik euro's voor betaald.
0: Ja, daarom. Nou. Het lijkt op DJ Paul Elstak zo, hè?
1: Ja, maar daar is ook. Die heeft er ook wel. Joost Klein heeft ook meegeproduceerd.
0: Oh, ja.
1: Ja, Nick en Simon.
0: Oh,
1: en iedereen die maar komt.

0: John met zijn verhaal over de supermarkt.
1: Maar ik vond het een vrij, ja, is toch een beetje ingetogen, de jingle. Ik weet niet.
0: Je had het over wc-rollen.
1: Ja. Oh ja. Zullen we die ook uitzenden?
0: Jij had het over... Oh, de fietsers hebben niet uitgezonden natuurlijk. Nou ja, je had het over wc-rollen ooit een keer tegen mij thuis.
1: Over nee, maar dat... ik was in de supermarkt, ja.
0: Even de korte versie.
1: Ja, nou, ik was in de supermarkt en... ik was bij de wc-rollenafdeling. Ja. Maar in de supermarkt verbaas ik mij nog wat met enige regelmaat over zaken. En dat was nu bij het geval dus bij de playrollen. Daar staat namelijk op zo'n Jumbo-verpakking. En ik was in de bij een Jumbo-verpakking.
0: Ja, jij zag al die wc-rollen. Ze waren niet eens zo Lidl, maar ze waren enorm groot.
1: Ja, en toen zei ik tegen Dirk...
0: Ze waren Jumbo.
1: Toen zei ik tegen Dirk, wat een netto-drama. Maar daar las ik dus op die Jumbo-verpakking.
0: Ik was pas in de supermarkt, kom ik een Deen tegen. Die zei stukken met teuten met vreuten. Ik zeg, nou, ik versta jou helemaal niet. Al die tekst van jou. En gewoon weer hetzelfde. Ik ken helemaal geen andere supermarkt. Oh, ik zat trouwens met die Deen te sparren. Ja.
1: Ik dacht dat het allemaal waren geweest.
0: Ja.
1: Maar wil je mijn verhaal nog horen?
0: Ja, doen we nog maar een plus. Plus maar even.
1: Nee, maar op die Jumbo-verpakking staat dan 12 is 18 rollen.
0: Ja.
1: Dus ik denk, hè, het zijn er toch... Ik ga hem even tellen. En dat blijken er helemaal niet 18 te zijn.
0: Nee.
1: Dat blijken 12 rollen te zijn.
0: Ja, maar die 12 rollen zijn hetzelfde als 18 wc-rollen. En nu ga ik het jou uitleggen hoe dat kan. Is dat goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Let op. Ik heb hier een wc-rol.
1: Je hebt een wc-rol bij je. Hij houdt nu echt een wc-rol omhoog.
0: En dat wc-rolletje is heel klein.
1: Ja.
0: Zie je? En als jij dus 12 is 18 wc-rol, dan is hij gewoon twee keer zo groot. Dan is hij zo dik. Die wc-rollen hebben wij ook altijd. Dus dan heb je gewoon minder rollen nodig en meer te doen.
1: Wc-papier. Maar ik snap gewoon niet, wat is dan de referentie? Want je kan... Blijkbaar hebben ze er meer wc-papier op gekregen.
0: Omdat die kleine rolletjes heb je toch meer van nodig? Dus dan heb je er wel 18 van nodig. En zij zeggen, we hebben er maar 12 nodig voor hetzelfde inhoud.
1: Ja, maar dat...
0: Vind je moeilijk,
1: hè? Ja, dat snap ik dus niet. Wat is nou je referentie? Want vroeger waren de papiertjes altijd dunner.
0: Ja.
1: En die zijn nu al dikker geworden. Dus je hebt al meer wc-papier op een rol... Maar nu zeggen zij dus ten opzichte van de al meer dikker wordende rol... heb je dus nog meer wc-papier gekregen.
0: John,
1: het zijn 18.
0: We doen
1: alsof het 18 rollen zijn, maar we stoppen er 12 in.
0: Ik weet het ook allemaal niet meer.
1: Daar klopt toch niks van?
0: Ik ga gewoon een plaatje draaien. Weet je wat ik doe? Ik kan nog 2 minuten een plaatje opzetten. Vind jij het goed?
1: Ja, als je een plaatje van 2 minuten weet.
0: Dan druk ik op play. Leuk, hè, play. Omdat we het over wc-rollen hadden.
1: Hij drukt op play. Ja.
0: Snap je hem?
1: Ja, maar
0: ga
1: je moet
0: de eindtune even opzoeken. Want die moeten we natuurlijk ook nog draaien.
1: Ook nog een
0: is
1: minuut.
0: DJ Paul. You can

0: Rest in pieces.
1: Hey, maar je hebt dus 50% meer vellen op een rol. Dus je moet 50% van 12 rollen nemen, dat is 6.
2: Ik ga
1: en dat
2: huis.
1: Bij 12 optellen, dan kom je op 18.
2: We zwaaien dus af. Ik laat dat John hier lekker achter.
3: John en John zwaaien af met een showtje.
4: Ja, dat is een showtje.
3: Mooi en

0: volgende week zijn we weer van 7 tot 9 dan, hè?
1: Dan zijn we er weer.
2: Dat is weer eens wat anders dan van 8 tot 10. Dat is wel leuk. Vind ik gezellig.
3: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf, die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
2: Hallo, goedenavond, babysitter circus.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wijchen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Sucks.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoger beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio. Let me say the same, baby.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk,

0: Nijkerk Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoger beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden.